0: Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop-top 153. Ga naar nploblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop-tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop-top 153. Hier bij Blend.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. En volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de 4e Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Giel, je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen? Dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de 4e Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van der Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van der Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphoptop 153. Ga naar nporblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphoptracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphoptop 153. Hier bij Blend.

0: uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOBlend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 7 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
0: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
2: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
0: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus met Zverev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon. Vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen zonder zorgen, het is 7:11 op je donderdagochtend. Dit is inderdaad de Morning Show met Cuba en Mark. Goedemorgen Mark.
1: Een hele goede morgen Q.
0: Hoe is het met je?
1: Ja goed, heerlijk. Het is een beetje bewolkt. Ik had wel iets meer zon al verwacht. Maar
0: het weekend weer.
1: Ja. Oké, gelukkig.
0: Maar zondag kan het weer 30 graden worden.
1: Ik heb er zin in, en jij?
0: Ja, ik heb er ook zin in. En jij kwam binnenlopen met nieuws over de wielrenners.
1: Ja, ik moet dat even in het kort zeggen, mensen. Gisteren, dus ik zit tv aan. Wat blijkt nou dat wielrenners in de Tour de France hebben geklaagd, dus teams hebben geklaagd over andere wielrensters die dus waarschijnlijk kunstmatige borstvergrotingen in hun shirt hebben gedaan.
0: Siliconen.
1: Want dat bevordert dus de snelheid, de aerodynamica.
0: Hè?
1: Maar dat is nog ineens het punt. Wat ik dus dan denk in deze tijd, dan staat er een oud mannetje die stond daar gewoon in hun borsten te kijken. Om te kijken of het
0: of echt
1: is.
0: Waren, even voelen.
1: Dat zet dan gewoon een vrouw neer of doe het achter een doek of iets.
0: Maar nog eventjes. Dus, want je zou denken, je wordt zwaarder.
1: Maar
0: een betere vorm om sneller te gaan.
1: Ja, dus dat schijnt dus, wat zeiden ze, 0,78 seconden per kilometer.
0: Sneller voor wielrenners.
1: Yes.
0: Want in andere sporten kan het weer anders zijn natuurlijk.
1: Ja, je hebt natuurlijk ook in het racen bij de Formule 1 dat ze stiekem dingetjes doen.
0: Maar mag het dan helemaal niet?
1: Nee.
0: Want je kan toch een borstvergroting gewoon hebben en zeggen, ik ben ook wielrenner, maar ik vond dit ook mooi.
1: Ik weet niet precies hoe het zit, maar dat is dus wel aan de gang. Dus,
0: wow.
1: Maar zet daar gewoon een vrouw neer. Ja, toch?
0: Voor de controle bedoel
1: je? Ja, voor de controle.
0: Ja, zo'n mannetje die dan met een pennetje zit te voelen.
1: Ik dacht echt, hoe dan?
0: Dat is het nieuws van Mark. Heb je ook nieuws, dan kan je doorsturen via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje. We zijn benieuwd. Zometeen Mark's Classic. Je hebt een lekkere plaat meegenomen.
1: Ja.
0: Ik ga nog niet zeggen van wie, maar komt er wel aan. En dit zijn Organized Noise, Andrea Martin en Queen Latifah met de soundtrack van de film Set It Off.

0: was een nieuwe mixtape in A World We Don't Belong. Sekou hoorde je met Dangerous Lover. Dat die man pas 21 jaar
1: niet
0: is.
1: Niet normaal, niet normaal. En ik vind hem zo vrolijk. Heb je wel eens die clip van hem gezien? En hoe die op de bühne staat?
0: Ja, ja.
1: Vol dansen. Zo, je wordt, ja, daar word je zo blij van.
0: Word je vrolijk
1: van? Ja, ja,
0: heerlijk. En jij als zanger zegt ook, dit is een goede zanger.
1: Ja, zo'n goede stem. Ja,
0: ik zag dat
1: raakt
0: hij in het voorprogramma van Sam Smith staat tijdens de tour.
1: Ja, het is gewoon top. Hij is echt cool.
0: Over toppers gesproken. R&B
1: Classic. Ja, het is weer mijn beurt, hè? De R&B Classic. Mensen, we gaan vandaag luisteren. Die kennen we natuurlijk allemaal. Naar Bobby Brown met Don't Be Cruel. En dit nummer kwam in 1988 uit. Geproduceerd en geschreven door L.A. Reid en Babyface. Dit nummer heb ik in rond 1991-92 gedaan in Jakarta. Toen kreeg ik een aanvraag om met een live band te spelen in de Grand Hyatt Hotel daar. Dat had ik nog nooit gedaan. Dus 3 maanden ben ik naar Jakarta gegaan. En daar mochten we optreden voor al die filmsterren. Sylvester Stallone, noem ze maar op. Die kwamen er allemaal s'avonds even langs. En daar mocht ik dus dit liedje doen. En dat vond ik zo tof. En iedereen ging gewoon dansen.
0: Wow.
1: Dus mensen, ik zou zeggen, geniet lekker van Don't Be Cruel, Bobby Brown.

0: En hij zegt dan, I'm getting lonely. Hij zat toch in zijn eentje op een hotelkamer in Moskou toen hij deze schreef. Ja. Michael Jackson op NPO Blend.
1: Het NPO Blend weer.
2: Vandaag wordt het zonnig en af en toe bewolkt. Hier en daar kan het vanmiddag een buitje vallen. En het wordt maximaal 24 graden.
0: Heerlijk. 24 graden. Ja, jij klaagt een beetje.
2: Nee. Het was gewoon, ik wil even de zon zien. Dat is het gewoon. Gisteren was het ook gewoon lekker weer, hè. Maar het is toch bewolkt.
0: Ja.
2: Maar we mogen niet klagen. Het is niet te heet, niet te koud. Dus ik denk dat iedereen wel plezant is.
0: Maar als ik zo door de luxe flexen heen kijk, dan zie ik toch een blauwe lucht.
2: Ja, hè. Het is langzaam.
0: Het lijkt grijs door de luxe flexen. Het valt mee, Mark. Het is echt oké. Okay. Hey, ik kwam een lijstje tegen met de best verkopende hip-hop albums aller tijden. We hebben natuurlijk komende dinsdag,
2: ja,
0: dat is de 11e, dan vieren we dat hip-hop 53 jaar bestaat.
2: Ja.
0: En dan hebben we de NPO Blend hip-hop 153.
2: Ja.
0: Daarvoor kan je nog stemmen op onze website, npoblend.nl. Kan je stemmen op jouw favoriete hip-hop tracks. Dus doe dat ook zeker even. Gewoon even invoeren welke platen je wil horen. Je mag er 3 tot 10 invoeren. Minstens 3, maximaal 10.
2: Okay.
0: Heb je er zo een paar in je hoofd? Dat je denkt, oh, die...
2: Ja, altijd Tupac, Biggie, die moeten erin. Ik neem aan dat jij daar die lijst voor leest, dat er ook gewoon zij op nummer 1 en 2 staan, of niet?
0: Ik wou net zeggen, je bent niet de enige die fan is van. Zal ik de top 10 er gewoon bij pakken?
2: Ja?
0: Dit zijn dus de best verkopende hip-hop albums.

0: aller tijden.
1: Verras me.
0: Op nummer 10, Nelly met zijn debuutalbum Country Grammar.
1: Oké.
0: 10 miljoen units van verkocht. Op 9, Tupac met zijn Greatest Hits album. Dus wel later uitgekomen, maar er staan hits op. Okay. Ook 10 miljoen. Lauryn Hill met The Miseducation of Lauryn Hill. Die staat op 8. Zijn ook 10 miljoen van verkocht. Scheelt allemaal niet zoveel. Dan komt weer Tupac op nummer 7 met All Eyes on Me. Zeg maar zijn West Coast album.
1: Ja, ja.
0: Dubbel album was het destijds. MC Hammer op nummer 6. Had je die verwacht?
1: Nee, helemaal niet in de top 10. Nee,
0: Please Don't Hurt Him is zijn grote album waarop ook Can't Touch This staat.
1: Nee, die zag ik niet.
0: The Beastie Boys op nummer 5 met License to Ill.
1: Oké, die had ik wel in de top 10. Okay.
0: Eminem met The Marshall Mathers LP op nummer 4.
1: Ja, okay.
0: Op 3, daar komt hij dan. Biggie staat hoger dan Tupac. The Notorious B.I.G. met Life After Death.
1: Ja.
0: Dus het album dat na zijn dood uitkwam, waar Hypnotize bijvoorbeeld op stond. Eminem op nummer 2 met de Eminem Show. En dan komt hij. Wat is het best verkopende album aller tijden qua hiphop?
1: Ik ga echt schrikken. Wat ga jij nou weer vertellen?
0: Ik had hem niet verwacht. Lekker album, dubbel album, maar ik had het niet verwacht.
1: Vertel maar.
0: Outkast met Speakerbox / The Love Below.
1: Is wel heel vet.
0: 13 miljoen kopieën.
1: Nee, had ik niet verwacht.
0: Nee, toch?
1: Nope.
0: Dus Outkast heeft gewoon het best verkopende hip-hop-album aller tijden. Dat is toch bizar?
1: Ja, wel cool.
0: Wat had je verwacht dat daar zou staan? Ook Tupac
1: zeker,
0: dan?
1: Ja, Tupac of Biggie, zeker. Ja, nee, deze zag ik niet aankomen.
0: Nee. Weet je welke tracks daar onder andere op staan?
1: Vertel.
0: Nou, dus Outkast, dat is een dubbel album. Dus het ene album komt dan meer van Andre 3000... en het andere album komt meer van Big Boy... En op dat album van Andre 3000 staat ook deze. Hey y'all! 1, 2...

0: 7 door Nio. Deze allergrootste hit van Jennifer Hudson. You're the Spotlight.
1: Mirror, mirror on the wall. Jean-Claude Van Damme, I'm fine.
2: Hey, how you doing?
3: Mr.
2: Bond. James Bond.
3: I'll never let go, I promise.
4: I'll be back.
5: Popcorn time.
0: Je kent vast nog wel Tiger King. De krankzinnige Netflix-hit over rivaliserende tijgerhouders en een vermeend moordcomplot die miljoenen mensen tijdens de coronapandemie aan het scherm gekluisterd hield. Nu duikt documentairemaker Eric Good opnieuw op in een wereld van exotische dieren. Dit keer niet de grote katachtige, maar de internationale handel in zeldzame reptielen. In de HBO Max-serie Monsters of God laat hij zien hoe een onschuldige hobby kan uitgroeien tot een miljardenbusiness vol smokkel, obsessie en criminaliteit. Onze filmverslaggever en serieverslaggever Merel van Baal weet er meer over. Good morning.
6: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben een recensie van The Guardian voor ons. En daarin staat dat het enthousiasme van de mensen voor slangen en hagedissen echt is. Gewoon oprecht is. Maar dat is niet het hele verhaal.
6: Nee, klopt. Ja, het is dus wel inderdaad het van de makers van Tiger King. Je denkt dan heel erg, oh, we zullen weer helemaal wappies zijn. Nou ja, het zijn bijzondere mensen, laat het zo zeggen. Want ja, het opent zeg maar, met een man die zo'n King Cobra vasthoudt, die hem wil aanvallen gewoon. Dus dat is wel bizar. Maar deze docu duikt veel meer in echt de illegale smokkelwereld. En hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Ja, het heeft wel bijzondere mensen. Dus bijvoorbeeld het volgt wel de twee godfathers eigenlijk van de reptiele smokkelwereld, zoals je het kan zeggen.
0: Ja.
6: En die begin jaren 60 het eigenlijk hebben opgezet. En ja, die hebben ook wel een vete inderdaad. Dus daarin zie je wel weer wat Tiger King ook had. Hè? Die vete tussen Joe Exotic en Carol Baskin toen. Nou, dat zien we hier ook wel zo'n vete. En het zijn hele bijzondere mensen. Maar het voelt veel meer als een true crime, moet ik zeggen. Veel meer genuanceerd, maar ook ja, grimmiger eigenlijk. Zonder de wappies. Dus iets minder wappies, iets meer nuance. Iets meer true crime. Maar nog steeds bizarre wereld en hele heftige dieren, kan ik je vertellen.
7: Hey, Eric heeft heel zijn leven natuurlijk zo'n obsessie voor die reptielen. En hij richtte daardoor ook de Turtle Conservancy op. En om de bedreigde diersoorten te beschermen. Voel je daardoor dat hij de mensen eigenlijk beter begrijpt dan een buitenstaander zou doen, of niet?
6: Ja, absoluut wel. Ik denk dat hij daarom ook wat genuanceerder is. Dus bijvoorbeeld, oké, Tiger King was overduidelijk een serie van, oh kijk eens deze gekkies, we lachen om ze, weet je wel. Mensen die tijgers houden sporen niet. Hij heeft daarna ook nog Chimp Crazy gehad. Ook een kijktip, staat op HBO Max. En dan gaat het over mensen die chimpansees houden. Nou, die sporen ook niet natuurlijk. Chimpansees horen ook helemaal niet in huizen te leven. En die ging veel meer over, ja, mensen die exotische dieren houden, zoals apen, ze sporen niet. Maar er was wel een beetje nog laten zien waar die liefde voor die dieren eigenlijk vandaan komt. Dat ook heel normaal is dat we van die dieren houden eigenlijk. Hm. En deze is minder, kijk eens wat een idioot, we lachen ze uit. Maar meer, ja, iedereen heeft, er zijn zoveel mensen in de wereld die een leguaan hebben, een slang of ja, een ander reptiel, zeg maar. Ook hele normale mensen hebben het. Maar ja, die wereld erachter is gewoon een hele duistere smokkelwereld. Dus daar gaat het meer over. En ik denk omdat hij dus zelf onderdeel is geweest van het probleem eigenlijk, dat hij daarom iets meer nuance brengt erin.
0: Dus het gaat eigenlijk over hoe die dieren bij die mensen belanden?
6: Ja, eigenlijk wel inderdaad. Van leuk als je een schildpad hebt en weet even de wereld die erachter zitten. Want het, ja, dan denk je, ja, ze gaat naar wildvreemde landen om die dieren te vangen en te smokkelen. Maar het gaat ook nog eens hand in hand met cocaïne dealers, met de maffia die meehelpt.
0: Oh, wow.
6: Dus die wereld gaat heel duister en heel diep. Dus het is echt veel meer criminaliteit zit erachter dan je in het eerste ogenblik eigenlijk zou denken.
0: We hebben het dus over de HBO Max-serie Monsters of God. Is die al gewoon te zien overal?
6: In Amerika volgens mij vanavond, de 7 augustus, heb ik hem staan. Ja, ik heb hem al stiekem dus gezien. Maar 5 afleveringen, 7 augustus. Dus ik ben lekker voor dit weekend om helemaal te bingen. Want dat is wel, ja, het grijpt je zo naar de keel. Je wil blijven kijken, want iedere aflevering wordt er een nieuw personage geïntroduceerd. Genomen. duik je net weer dieper in die heftige wereld. Dus ik vind het wel echt iets om in één ruk uit te kijken, absoluut.
7: Nou, dus een aanrader dus, hè? Lekker in de vakantie, lekker kijken.
6: Zeker, als je nou niet uit van de hitte aan de airco zit om te kijken. Mocht het nou iets kouder worden, ook leuk om te kijken.
0: Dankjewel voor de tip, onze filmverslaggever en serieverslaggever Merel van Baal, ook bekend van Veronica Superguide. In de morningshow zometeen Sitting Up in My Room van Brandy. En dit zijn Mark Ronson en Bruno Mars op Uptown Funk. Dope.

0: als soundtrack. En het is eigenlijk na The Boy's Mind de allergrootste hit van Brandy. Sitting Up In My Room. En over The Boy's Mind gesproken. Er was dus vorig jaar een tour, hè? Brandy en Monica samen.
1: Ja, en ik wilde daar naartoe. Maar... Ja, niet hier.
0: Niet in Europa.
1: Ik vond het echt jammer. Ik snap dat niet. Ja, je moet Europa toch altijd meenemen even.
0: Ik heb dit jaar bij Nio en Ekan gestaan.
1: Daar was ik ook.
0: Die hadden dus echt zo'n strijd tegen elkaar. Ja. Dat moet bij Brandy en Monica ook magisch zijn geweest.
1: Dat was een hele mooie show. Dus ik vind het jammer. Maar wie weet komen ze nog. Want ik vind het heel jammer dat ze Europa niet hebben meegenomen.
0: Maar het is natuurlijk wel zo'n track, The Boy's Mine. Ja. Dat kan over 10 jaar ook nog.
1: Precies,
0: toch?
1: Precies.
0: Monica en Brandy. Nou. Goed, nou, wie weet komen ze deze kant op. Wie komt er wel deze kant op? Nou, Eve bijvoorbeeld, de rapper Eve. Die staat over een paar maandjes in de Melkweg.
1: Alright.
0: J. Cole over een paar maandjes in de Ziggo Dome. Er zijn wel wat concerten waar je u tegen zegt.
1: Ik heb nog niks even gepland. Want zoals je weet zijn we met ons eigen concertje bezig.
0: Ja.
1: Maar misschien begin volgend jaar ga ik weer naar een paar concertjes.
0: Heb je al weekendplannen eigenlijk?
1: Nee. Het is repeteren.
0: Ah, dan ga ik je zo even vertellen over Antilliaanse feesten.
1: Oh.
0: Want dat start vandaag en tot en met zaterdag in Hoogstraat in België.
1: Dat wil ik wel weten, want dat weet ik niet.
0: Ga ik je zo meer over vertellen. Okay. Eerst hoor je net voor de headlines van 8 uur, Big Daddy van Temps.

0: uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
2: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
1: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Vendrij en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Vendrij. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
3: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
1: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOBlend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. BNN Vara, Cuba en Mark.
5: Een hele goede morgen. Zometeen hoor je Joe met Just Relax. Maar nu eerst Whitney Houston met het prachtige nummer I'm Every Woman.

0: 11 over 8 op je donderdagochtend. Hopelijk heb je leuke plannen vandaag. Het wordt zo'n 24 graden. En wij zien het zonnetje al als we naar buiten kijken.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Toch? Lekker.
0: Komt lekker door, komt lekker door. Hey Mark, ik weet niet of je al kerstplannen hebt. Het lijkt heel erg ver weg. Maar voor sommige artiesten moet je die planning nu al doen. Zoals voor deze dame geldt dat.

0: augustus.
1: Heel augustus.
0: Hey, de tournee met de kerstthema markeert de eerste reeks feestelijke shows van de diva aan deze kant van de Atlantische Oceaan in 8 jaar. Met geplande optredens in onder andere de O2 in Londen en de Co-op Live in Manchester. En de geruchten gaan dat deze Europese tour gaat komen. Dus ja,
1: Mariah Carey gewoon weer naar Nederland.
0: Hoppakee.
1: 2018 was dus de laatste keer dat ze hier was en die kerstshow deed. Het enige ding is natuurlijk, het is maar 2 dagen kerstmis.
0: Ja, maar ja, ik denk dat er heel veel mensen graag willen gaan.
1: Als ze nu al Londen en Manchester aankondigt, dan denk je, nou, dan is de eerste kerstdag Londen, tweede kerstdag Manchester.
0: Nou ja, misschien vliegen ze op en neer, weet ik veel, met een jet. Ja, alles kan toch?
1: En je kan natuurlijk ook begin december naar een kerstshow kijken van Mariah Carey, want het is wel Mariah Carey.
0: Ja. Maar het is wel gewoon een legende. Dus,
1: ja, fantastisch dat ze komt. Ja, ja, hopelijk ook gewoon weer naar Amsterdam. Want ze stond toen in de Ziggo Dome in 2018.
0: Klopt.
1: Zou wel leuk zijn, toch?
0: Dus mensen, houden het goed in de gaten, de sites.
1: Ben jij bereid? Want ik twijfel daarover wat betreft de concerten van Jay-Z. Die gaat volgende maand optreden in Londen en Parijs.
0: Ja.
1: Ben jij bereid om naar een ander land te reizen alleen maar om een concert te zien?
0: Ja, ja. Als ik echt een artiest fantastisch vind, ben ik daar bereid voor. Ja,
1: oh ja.
0: Ja, maakt niet uit.
1: Ik twijfel nog een beetje, want je moet dan toch hotel boeken. Je moet er komen.
0: Je moet wel de centjes ook ervoor hebben. Het is natuurlijk niet goedkoop. Dat klopt.
1: Het is wel een mini-vakantie.
0: Dat klopt. Maar ja, laatst toen met wat was het? Econ ook, zag ik ook gewoon buitenlandse mensen die allemaal komen van her en der.
1: Ik was in Brussel bij Econ en Nio. En inderdaad, daar waren ook allemaal Nederlanders die ik kende. Ja.
0: Ik vind dat wel mooi.
1: Ja, maar dat kan je nog rijden.
0: Ja, oké.
1: Parijs is dan wel weer 5 à 6 uur. 8 als je in de file staat.
0: Maar het is te doen. Het is te doen.
1: Oké, goed om te weten. Mariah Carey hoor je nu ook op NPO Blend met de track die ze maakte over M&M, omdat hij een beetje obsessed met haar was.

0: NPOBlend.nl. Want komende maandag bestaat hiphop 53 jaar.
1: Doe maar.
0: En daarom hebben we de 153, de hiphop top 153 op Blend. Op die dag. En je kan nu dus invoeren welke tracks dan gedraaid moeten worden.
1: Top.
0: Ja.
1: Ja, ik zou zeggen, doe maar. Mensen, kom erop. Kom erop met suggesties.
0: Ik wou even met jou, Mark, naar een interview van de Engelse radio. Will Smith was de gast bij de Britse radio-collega's.
1: Altijd gezellig
0: om
1: daar
0: te vertellen, onder andere over The Fresh Prince.
1: Ja.
0: Hij heette natuurlijk heel lang The Fresh Prince of Bel-Air. En daarvoor The Fresh Prince als rapper.
1: Ja.
0: En er werd dus tegen hem gezegd door Alfonso, die eigenlijk Carlton speelt, dat hij zijn naam niet moest veranderen in de serie. Hoe denk je dat Will Smith eigenlijk in The Fresh Prince of Bel-Air zou moeten heten?
1: Dat weet ik echt niet.
0: Hoe dat is Rodney.
2: My character's name was originally like Rodney or something like that, right? And Alfonso Ribeiro plays Carlton on Fresh Prince. So he pulled me up in the first table read and he said, "Can I give you some advice?" He said, "Make the character's name your name because people are going to call you that for the rest of your life."
0: Ja, dat is dus zo. Ja. Op het moment dat je dat hebt, dat is bij Carlton het geval. Hè. We weten eigenlijk bijna niet dat die man Alfonso heet.
1: En in het leuke dansje toch?
0: It's not unusual to be loved by anyone.
1: Ken je dat dansje?
0: Nee, dat heet ook gewoon de Carlton, het dansje dat hij doet. En hij heeft zelfs meegedaan aan Dancing with the Stars.
1: Stars heb ik ook nog gezien, ja,
0: dus
1: heel
0: die man
1: leuk.
0: Is gewoon de rest van zijn leven, is hij Carlton. En Will Smith was dan de rest van zijn leven Rodney geweest.
1: Ja. Maar hoe zit dat bij jou? Jij hebt natuurlijk ook een artiestennaam, hè?
0: Ja, begon als een bijnaam op de middelbare school. En is op een gegeven moment dat ik een artiestennaam nodig.
1: En vind je het storend als mensen je bij je echte naam noemen?
0: Nee, dus mijn echte naam is Reinhard van Gent. Ja. Nederlandser kan het niet.
1: Nee.
0: En een hoop mensen weten ook door Facebook dat ik gewoon zo heet.
1: Ja.
0: En ik merk een beetje aan hoe mensen me noemen, waar ik ze heb leren kennen. Dus op een feestje, dan zegt ze, "Hey Cuba, what's up?" En als ik dan, hiervoor deed ik een evenementenafdeling voor een andere radiostation. Als we dingen hebben moeten onderhandelen of zo, dan is het, "Hey Reinoud."
1: Ja, kijk, grappig.
0: Ja, dus moet jij niet gewoon Marky D heten? Ik heb je geen artiestennaam gehad.
1: Nee, ik heb geen artiestennaam. En als mensen me aanspreken, "Hey, je bent toch Mark van Replay, weet je of zo?" Weet je wel?
0: Maar dat ben je dan wel, Mark van Replay.
1: Ja, Mark van Replay. En dat vind ik alleen maar mooi. Maar als ik Engelstalig solo zou zijn gegaan, dan zou ik Mark Brando heten.
0: Oh.
1: Want ik zou het bij mezelf houden, want ik heet Mark Brando Dakriet. Dus gewoon Mark Brando.
0: Waar?
1: Ja, ik zou niks verzinnen, dan zou ik zo heten.
0: En dus dat is een verwijzing naar de acteur Marlon Brando.
1: Ja. Mark was vernoemd naar Mark Spitz, de zwemmer.
0: Aha.
1: En Brando, Marlon Brando, de filmster.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja, dat hebben we leuk gedaan.
0: Maar je hebt er dus wel over nagedacht.
1: Ja,
0: want aanvankelijk wilde je in het Engels zingen, toch?
1: Dat was nog voor Replay, weet je. Dus ik dacht, als ik ooit solo ga of alleen, dan zou ik dat doen. Weet je, maar het is er nooit van gekomen. En gelukkig, maar ik heb de juiste beslissing genomen.
0: En nu ben je dus in plaats van Mark Dakriet, Mark van Replay.
1: Kijk om je heen.
0: Leuk, man. Hey, Kalani en Asher staan voor je klaar. Dit is hun mooie samenwerking die na een tweede plaat tot stand kwam. We hebben nooit gehoord wat dan de eerste samenwerking was. Asher was niet tevreden. Hij zei, "Gooi die maar in de prullenbak. Laat het opnieuw doen." En zo ontstond Should've Never.

0: Morning Lisa, dankjewel voor je berichtje.
1: Kijk, goedemorgen.
0: We zijn bereikbaar via de NPO Luister-app. Dit is Can't Let You Go van Fabulous, Mike Shorey en Lil Mo. Over verliefd zijn op twee mensen tegelijk. Is dat je ooit overkomen, Mark? Heb je dat ooit meegemaakt?
1: Vroeger wel, ja. Ja. Was ik jong en dan dacht ik, ja, die vind ik leuk, maar die vind ik ook leuk. Niet houden van, maar leuk.
0: Allebei leuk. Ja. En hoe koos je dan? Hoe wist je dan wie de juiste was? Of koos je niet?
1: Nee, gewoon zeg, ik wil me niet binden, hè. Oh. Dat kennen we allemaal, toch? Oh. Ik wil me niet binden. Vandaag wordt het zonnig en af en toe bewolkt. Hier en daar kan het vanmiddag kan er een buitje vallen en het wordt maximaal 24 graden.
0: Ja. North Sea Jazz was natuurlijk, is dat een maand geleden?
1: Zo ik weet het niet
0: eens, maar een maand ongeveer. Hè?
1: Ja, jij was er toch? Of niet?
0: Het 50 jaar bestaan. Ja, we stonden daar met een studio van NPO Blend.
1: Mooi, ik zag
0: een soort van glazen studio. Op het midden van het festival ook, dus je kon alles zien. Ja. Ik kwam binnen daar en Black Thought van The Roots die liep me gewoon zo voorbij. Liep het podium op en begon te rappen.
1: Cool.
0: Dat je daar middenin zit. En dat gevoel hou je gewoon vast het hele festival lang, 3 dagen lang. Ja. Ik kan het festival nooit vergeten, want ik heb een tatoeage laten zetten samen met Sonja Silva daar. We hebben de G-sleutel, de muzieksleutel gezet.
1: Het was een battle. Wat was er? Je had iets...
0: We daagden elkaar wel een beetje uit. Dat doe je toch niet.
1: Ja, ik heb hem gezien. Ik ben er zelf niet van. Ik vind het leuk om te zien, maar niet voor mezelf.
0: Oh, je hebt geen tatoeages?
1: Nee. Wat dacht je dat?
0: Piercings. Nippelpiercings.
1: Hey, hou op, hoor.
0: Nee, ook niet. Nee. Ik wou het even over hebben, over North Sea Jazz. Omdat daar hele grote optredens waren. Dus een van de grootste shows op vrijdag was van The Roots. Ja. Op zaterdag was van Burna Boy. En zondag was John Legend.
1: Oh ja.
0: En John Legend deed daar dus een show alleen met een piano. Verder helemaal niks. Vertelde zijn levensverhaal en begon dan te spelen.
1: Ik hoorde het was fantastisch, hè?
0: Was bijzonder. Ja, was
1: gewoon
0: echt
1: met
0: bijzonder.
1: Zijn piano en knallen.
0: John Legend hoor je nu ook op NPO Blend. Dit is Love Me Now.

0: Uit de tijd dat Cisco rood haar had. Drew Hill en Redman met How Deep Is Your Love op NPO Blend. En daarom is het 9:11 geworden.
1: De beste hiphop of all time hoor je in de hiphop top 153 bij Blend.
0: Op dinsdag 11 augustus is het zover en vieren we dat hiphop 53 jaar bestaat. En dat doen we met de Blend Hiphop Top 153. Op npoblend.nl kun je jouw favoriete hiphop tracks doorgeven. En om je alvast een handje te helpen, bellen we in de aanloop naar deze lijst met de grote hiphop liefhebbers. Maandag hadden we Manu van Kersbergen aan de lijn, spoken word artiest. Die wilde Adlians horen van Outkast. Dinsdag spraken we met researcher Kim Dankor. Die kwam met The Lady of Rage met Afropuffs. En woensdag hadden we documentairemaker Ivan Barbosa aan de lijn. En die zei, ik wil graag Ancient People van Damian Marley en Nas horen. Vandaag stellen we de vraag aan hiphoponderzoeker Dastan Abdali. Good morning.
2: Goedemorgen.
0: Je bent antropoloog en bezig met je promotieonderzoek naar de maatschappelijke impact van hiphopartiesten in ons land, in Nederland. En volgens jou kunnen we niet om hiphop heen als we beter willen begrijpen hoe onze wereld in elkaar zit. Kan je daar een voorbeeld van geven?
2: Nou, ik denk dat hiphop een hele goede lens is om allerlei grote maatschappelijke processen samen te zien komen op lokale schaal. En omdat het als cultuur kristalliseerde in de Bronx uit de struggle van zwarte en Latino-Amerikanen, heeft het een soort van blauwdruk gegeven eigenlijk voor gemarginaliseerde groepen overal ter wereld. En vanuit deze impuls hebben mensen over de hele wereld een soort van kunstvorm en cultuur om daar uitdrukking aan te geven. Om een voorbeeld te geven uit mijn eigen onderzoek, hoe je dat terug ziet komen. Zombie Squad, belangrijke hiphopgroep uit Groningen uit de jaren 80.
0: Ja, een tijdje geleden.
2: Maar zijn lang bezig geweest. En die stonden bekend om hun politieke en anti-nazi teksten. En je ziet daar meerdere dingen samenkomen. Het is een multiculturele groep. Dus leden uit roots uit Suriname, Indonesië, Curaçao, Marokko, ook Nederland. En veel van die jongens waren toen eerste of tweede generatie migrant. Moesten zich invechten in de samenleving. Dat deden ze via hiphop. Dus het laat ook zien hoe die postkoloniale migratie belangrijk is om te begrijpen in relatie tot de opkomst van hiphop in Nederland. En daarnaast is het in Groningen. En dat laat zien dat het anders is dan andere plekken in Nederland. Extreem rechts kwam op in die tijd. Maar dat is ook in de buurt van Duitsland. En in Duitsland kwamen er steeds meer neonazi's. En had ook invloed op Groningen en Nederland. De leiders van de grootste natiegroep in die tijd zat bijvoorbeeld in Groningen. Die recruteerden bij FC Groningen.
0: Oh, wauw.
2: En daar hadden zij dan ook weer mee te maken als voetballiefhebbers. Dus dat zag je dan terugkomen in de muziek.
0: Een stukje geschiedenis.
2: Snel voorbeeld om hoe die dingen dan complex samenkomen in iets concreets.
0: Ja, dus dat het eigenlijk groter is dan dat je denkt. Je luistert naar liedjes, maar er is iets heel groots gaande eigenlijk.
2: Precies, precies. En daarom was onderzoek heel interessant.
3: Mooi. Hey, je hebt gekozen voor de track Kool G Rap, Ill Street Blues. Waarom heb je voor dit nummer gekozen?
2: Nou, Ill Street Blues komt voor mij meerdere dingen samen die laten zien waarom Kool G Rap een van de beste rappers aller tijden is voor mij. En hij is een beetje your favorite rapper's favorite rapper. En ik vind dat hij iets te vaak wordt vergeten. Hij werd door Jay-Z bijvoorbeeld zegt op Encore, hearing me rap is like hearing G rap in his prime. En dat is eigenlijk voor twee redenen die ik hier even snel kan uitleggen. Hij is een pionier geweest in het rauwe straatleven op een best wel gedetailleerde, sophisticated manier overbrengen. Maar nam ook invloeden uit films zoals Goodfellas, Casino, Scarface. En heel veel rappers uit generaties daarna, zoals Jay-Z, Raekwon, Nas, Biggie, die zagen hem allemaal als een voorbeeld hierin en zijn daarop voort gaan bouwen, zeg maar. En daarnaast is hij ook een van de pioniers, samen met Rakim, die de rijmschema's heel erg heeft gecompliceerd. Dus het technische rappen. Het rappen echt tot een soort van gecompliceerde kunstvorm verheven. Daar is hij een pionier in geweest. Invloed op eigenlijk iedereen, zou ik zeggen. Toen ik jong was, bestudeerde ik ook zijn teksten om hoe ik een betere rapper kon worden. Van hoe doet hij dat? Ill Street Blues brengt dat eigenlijk allemaal mooi samen.
3: Ja, mooi. Waarom is dit zijn beste nummer?
2: Ik weet niet eens of ik het zijn allerbeste nummer vind. Ik vind het gewoon een heel goed nummer waarin al die dingen samenkomen. Ja.
3: Nou, mooi.
0: We gaan er naar luisteren. Dankjewel, Dastan Abdali. En we hebben het dus over deze plaat. Kool G Rap met Ill Street Blues.
4: Word up. Word the mother. Here comes G Rap with another one, y'all. go swing this like this.

0: HBO Blend. Je luistert naar de Morning Show met Cuba en Mark op deze donderdagochtend. Ik zie dat het 8 voor 9 is. Dat betekent, Mark, dat het bijna tijd is voor de...
1: Power Pokoe!
0: Hey, wat doe je dat leuk!
1: Ah, heerlijk, ik vind het ook leuk om een keertje te doen.
0: Ja, inderdaad, het is tijd voor de Power Pokoe. Zo meteen na 9 uur gaan we hem voor je draaien. En we hebben deze week een nieuw thema en dat is het thema vakantie. Want voor heel veel mensen is het vakantie. Ik kan me voorstellen dat je aan het werk bent vandaag, dat je gewoon centjes moet verdienen of misschien moet je de kinderen vermaken tijdens de zomervakantie. Maar hoe dan ook, is het wel vakantie.
1: Precies, sommige mensen liggen nog lekker in een bedje, lekker uit te slapen, zeg maar. Met natuurlijk NPO Blend op.
0: Ja.
1: En ik vind het wel lekker zo.
0: Er zijn wel veel vakantietracks aangevraagd al de afgelopen dagen. Maandag draaiden we Egyptian met Hold You. Dinsdag werd er gestemd op Rihanna met Panda Replay. En woensdag, dus gisteren, draaiden we Kevin Little met Turn Me On. Dus de vraag is dan, wat wil je vandaag horen?
1: Ja, kom maar op mensen.
0: Stuur het door via de NPO Luister-app. Daar kun je klikken op Blend en dan een berichtje voor jouw powerpokkel van vandaag.
1: Iets vrolijks, gewoon lekker.
0: Vakantieplaat.
1: Ja, heerlijk.
0: De vakantieplaat. Hoe ging dat ding van vakantieman ook alweer? Lekker hè, vakantieman?
1: Zoiets was het.
0: Zoiets toch? Ja, als je naar Blend luistert, heb je dat waarschijnlijk meegemaakt. Beyoncé heeft een nieuwe track gedropt. Sterker nog, ze heeft een remix pack van een nieuwe track gedropt. En dat gaat allemaal om Morning Dew, oftewel Dank. Dit is de eerste remix, samen met haar mannetje Jay-Z. Kijk of je de beats herkent, want er zit een beat van Biggie en een beat van A$AP Rocky in.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
1: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
0: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren twee Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
2: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
0: De politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden, in het noorden vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. BNN Vara, Cuba en Mark.
4: Een hele goede morgen. Zometeen hoor je Ride van Sierra en Ludacris. Maar nu eerst Tease Me van Chaka, Demus en Pliers.

0: je erbij bent. We dit is inderdaad steeds. De morning show. Ja, Mark, het is zo'n tijdstip waarop je denkt, misschien zijn mensen wel op werk aangekomen. Hebben ze de kinderen op school gedropt of moeten ze de kinderen vermaken vanwege de zomervakantie?
1: Nog 2 weken, volgens mij 2 weken beginnen ze scholen weer.
0: Ja, dus, ja, en je hebt wel summer school natuurlijk.
1: Je hebt ook summer school, BSO, dat soort dingen. Ja, en mensen mochten natuurlijk een mooie plaat aanvragen voor het zomer.
0: Ja, het thema is deze week vakantieplaat. Power Pokoe! Want het is tijd voor de Power Pokoe! De vakantieplaatsen stromen binnen via de NPO Luister-app.
1: Ja, we hebben hier Emily, die wil graag Rupee van Tempted to Touch horen.
0: Tempted to Touch.
1: Ja, lekker, lekker. En dan hebben we Jay, de Carters, met Summer. Shavi, morning, ik ben net terug van vakantie en zit nu in de gym. En ik stem op Gold van Kiara. En dan hebben we ook nog Natasha, Kassaf met Zoek La Celle.
0: Zoek La Celle zijn meniga, maar Monique. Lekkere plaat ook. Ja,
1: heerlijke plaat.
0: Maar waar wordt het meest op gestemd?
1: Nou, we hebben hier Brian, Sarah en Lorenzo. Mensen die willen graag horen DJ Jazzy Jeff featuring Fresh Prince met Summertime.
2: Drums, please!

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt

0: Show. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Het is alweer 9:15 geweest. En dat betekent dat het een mooi moment is in de show. We hebben deze zomer een challenge bedacht. Welke cocktail past bij de muziek die wij draaien? Wat staat er dan op de kaart? En wat zou de bartender voor ons inschenken? We leggen dat voor aan chef en kookboekenmaker en culinair schrijver Vanja van der Leden. Ze is Indisch, woonde daarnaast in Italië en was ook restaurantkok. Dus heeft verschillende keukens onder de knie. En de vraag van vandaag is: welk drankje past er bij Ice Cube met It Was a Good Day? Goedemorgen, Vanja.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Italië is natuurlijk het land van de espresso, de cappuccino. Ben je helemaal gewend aan de koffie en doe je niks anders meer?
1: Ik ben elke dag een koffie inderdaad, elke ochtend. Dus ik was onlangs in Italië en daar hebben ze van die hele lekkere, een beetje crema di caffè. Dat is zo'n ijskoffieroom. Ik weet niet of je dat kent. Dat is echt heerlijk als het warm is.
0: Ijskoffieroom.
1: Nou, ja.
0: Klinkt wel lekker, ja.
1: Ja.
2: Hey, op een hete dag zoals deze, die we deze week hadden gehad, kan je ook natuurlijk kiezen voor een warm drankje. Sterker nog, het is vaak nog beter dan iets kouds drinken. Pak jij ook eerder een theetje dan een ijskoffie?
1: Ik hoor inderdaad altijd van, als het warm is moet je thee drinken. En dan denk ik echt, ja, dag. Dus nee, ik ga lekker voor die ijskoffie.
2: Gewoon lekker verkoelend.
1: Ja.
0: Ja, dan even ijsblokjes. Sommige mensen die eten ze bijna zo los. Anderen vinden het helemaal niks. Hoe sta je tegenover de ijsblokjes?
1: Nee, ik hou heel erg van ijsblokjes in mijn drankje. En ik ben ook heel specifiek over wat voor soorten het moeten zijn. Dus een grote of een kleine. Maar ik kou niet op ijsblokjes. Dat laat ik aan mijn dochter over.
2: Ah. Hey, en dat brengt ons natuurlijk bij het nummer van Ice Cube.
0: Ice Cube.
2: Welk drankje past bij jou het beste bij dit nummer? It Was a Good Day.
1: Ja, mag ik dat al verklappen?
0: Ja, nu gaan we.
2: We luisteren met spanning.
1: Ja, nou, het is natuurlijk het gaat over het leven in South Central en dat het eigenlijk nooit goed gaat. En dus ik dacht, nou, het is een beetje zuur en ook een beetje spicy, want het is ook wel uitdagend was Los Angeles in die dagen, in de jaren 90 geloof ik. Dus ik heb een spicy spritz met tamarinde en passievrucht hierbij bedacht. En dat is een beetje tropisch en een beetje zoet-zuur. Met tamarindepasta, het sap van een limoen. En dan doe je dan palmsuiker door. En dat meng je dan aan met het sap van 2 passievruchten. Die pitjes die moet je even eruit zeven, die kan je dan door de yoghurt doen. En dan doe je er zo'n heel groot, plomp ijsblok in. En daar schenk je dan een beetje bruiswater op. En dat maak je dan af met een chilipepertje in het glas. En dat is super lekker en verfrissend.
0: Wow.
1: En volgende week wordt het weer 30 graden. Nou, en als jij zo'n dag erop hebt zitten als Ice Cube, dan kan je wel zo'n... het is eigenlijk een soort nepcocktail. Het is een drankje zonder alcohol. Een
2: mocktail? Ik hou daarvan, want ik drink geen alcohol. Dus dit is perfect.
1: Maar, ja, en het heeft wel de kick, zeg maar, van een cocktail door die chilipeper.
2: Ja.
0: Oh ja,
2: spannend. Dat spannend.
0: Heel lekker, hè?
2: Ja. Ja.
0: Vanja, kan je deze kant op komen?
2: Graag.
1: Kom er zo aan.
0: Dat klinkt heel lekker. Hoe noemde je hem ook alweer? Wat was de samenvatting?
1: Een spicy spritz met tamarinde en passievrucht.
0: Spicy spritz met tamarinde en passievrucht.
1: Ja, hij is echt heel lekker.
0: Nou, hij staat genoteerd. We gaan hem maken, want het klinkt heel lekker. Dankjewel voor het bedenken van de cocktail bij deze mooie plaat. Het is een mooie plaat van Ice Cube, inderdaad. It Was a Good Day van Ice Cube.

0: Zegt Melanie Fiona, give it to me right op NPO Blend.
1: Het NPO Blend weer.
2: Vandaag wordt het zonnig en af en toe bewolkt. Hier en daar kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt maximaal 24 graden.
3: Caribbean Classic.
0: Mark, ik heb kaartjes gehaald voor een concert dat eraan komt.
4: Wanneer en waar?
0: Het is over een jaar pas.
4: Oh.
0: Ja, soms is dat zo. Hè? Dat je gewoon kaartjes voor een concert over een jaar moet kopen.
4: Jij
0: in de
4: bent
0: hoop
4: gewoon bang dat je...
0: Dat je denkt, ja, straks is het uitverkocht en dan heb je die kaartjes niet.
4: En
0: Don Omar komt. De koning van de reggaeton was hij ooit. Dale, don, dale. Otra noche, otra. Otra noche, otra.
4: Heb je al een paar shows gezien?
0: Danza Kuduro natuurlijk. Grote hits. Ja, ik heb hem een paar keer aangekondigd en geïnterviewd ook. Alleen voor dit keer ben ik niet gevraagd. En zolang ik niet gevraagd ben, ik wil er wel bij zijn. Het schijnt zijn laatste tour te zijn van deze Puerto Rica.
4: Oké. Okay.
0: Dus dat hij daarna gewoon nooit meer gaat toeren, nooit meer gaat optreden. Dus nog één keer komt hij deze kant op. Wil je hem in je agenda zetten? 30 juni is het. 30 juni 2027. Dan gaat hij optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam.
4: Oké, dus dat wordt wel gek huis, denk ik.
0: En hij heeft dus voor die tour heeft hij al 120.000 kaarten verkocht.
4: Hm.
0: Veel, hè?
4: Dat
0: is niet alleen voor dit concert natuurlijk. Maar hij heeft die hele tour bekendgemaakt. Staat ook op zijn website, donomar.com. Daar kun je ook kaarten vinden. Dus het gaat hard met die kaarten.
4: Ik zou zeggen, pompen maar.
0: Ja, dat is inderdaad. Waar kennen we Don Omar ook alweer van? Nou, van deze grote hit samen met Lucenzo. Danza Kuduro.

0: Vacation of Lauryn Hill, You're the Lost Ones van dat album. Ja, Mark, we moeten het toch even bespreken. Om even terug te gaan in de tijd en iedereen mee te nemen naar waar we het over gaan hebben.
1: Ja.
0: Wij hebben ooit een gesprek gehad over dat jij 90 kilo bent afgevallen.
1: 80 kilo, ja. 80 kilo. Was helemaal het begin, toen ik net begon, hè, als invaller.
0: Ja.
1: En toen hadden we een mooi interview hier. Dus ik vertelde natuurlijk mijn strijd en tegen de kilo's. Maar wat nou? Eergisteren stuurde Sam van Replay, die stuurt mij een filmpje.
0: Ja.
1: Dat op TikTok wordt een misbruik gemaakt van dit interview.
0: Van ons filmpje
1: van
0: samen.
1: Ons filmpje.
0: Ik vraag jou naar dingen, jij vertelt je verhaal. Ja. Je hebt er ook een boek over geschreven,
1: precies.
0: Never Nooit Meer.
1: Ja, en hij stuurt dit. Hij zegt, Mark, dit klopt toch niet? Dus ik klik het aan. En dan prijs ik dus aan het eind van het filmpje... kan je dus afvalpillen aanklikken.
0: Wow.
1: Nou, dus bij deze mensen, dat ben ik niet. Doe het niet, sowieso niet. Pillen op internet is gewoon ook gevaarlijk.
0: Ja.
1: Maar dat zijn van die dingen, daar kan je dus niks tegen doen. Het is op TikTok. En je kan nergens dus een
0: aanklikken. Niet aangeven.
1: Niks.
0: Wat
1: en toen heb ik het naar jou doorgestuurd. Jij zag het ook.
0: Ja, ik probeerde ook ergens op te klikken, maar dit kon gewoon niet.
1: Dat is,
0: en omdat het een advertentie is, kan je dan ook niet van die account zien, want daar staat dan niet openbaar. Je kan dus een advertentie posten zonder dat je die post openbaar ziet.
1: Dat is het, dus in het geheim.
0: Ja.
1: Dus ja, dat was dat is niet leuk. Ik ben natuurlijk geen John de Mol, hè, die gelijk iedereen kan suwen. Maar mensen, dat ben ik dus niet. Niet doen, sowieso dus niet pillen op internet bestellen.
0: En je zegt dus ook, pillen moet je eigenlijk gewoon nooit doen, die afvalpillen.
1: Nee, moet je gewoon niet doen.
0: Je moet gewoon zelf anders gaan eten en trainen.
1: Precies, gewoon knallen. En dan lukt het ook.
0: Ja, vandaag ga je ook naar de gym, toch?
1: Ja. Ik ga dadelijk even voor onze... We gaan een nieuwe website bouwen. Dus we gaan de fotograaf is nu al bezig. We gaan een paar social media filmpjes opnemen. En daarna staan de jongens op me boven in de gym op me te wachten. Maar dan gaan we natuurlijk weer repeteren voor de show.
0: Ja, en even vertellen. Te wachten in Hilversum. Je hebt een gym in Hilversum.
1: Ja, de Personal Power Gym hier.
0: Vlakbij
1: hier.
0: En de jongens die op je staan te wachten zijn de andere collega's van Replay.
1: Replay, ja.
0: Want jullie werken toe naar dat concert in oktober.
1: 9 oktober. Maar dan ga ik dus eerst even snel fotootjes schieten van de gym. En dan gaan we weer lekker dansen en zingen.
0: We zijn echt veel aan het oefenen.
1: Ja. Maar het moet gewoon, je weet hoe ik ben. Ik ben perfectionist en het moet gewoon perfect.
0: Ja.
1: Klaar.
0: Ja.
1: Gewoon, maar het is heel leuk.
0: Wat een mooie show gaat het worden.
1: Ja,
0: in
1: je bent erbij, hè?
0: Ik ben erbij. Ja. Zeker weten. Hij staat in de agenda. Op NPO Blend hoor je zo meteen flinke namen met Als Zij Langsloopt. En dit zijn de mannen van Bell Biv DeVoe, BBD, met Poison. Favoriet van Marco.
1: Ja, heerlijk.

0: flinke namen met Als de Langs Loopt en featuring Jamie van Jamie's Jams. Goedemorgen.
1: Ik probeer dat altijd heel subtiel op de achtergrond te doen, maar je hoort het toch. Hè?
0: Ja, en ik hoor jou ook als je show aan het maken bent. Je zingt met alles mee.
1: Ik doe mijn best, ja, tuurlijk.
0: Genieten is dat.
1: Ja, maar goed, de line-up is dat natuurlijk wel altijd weer om je vingers mee af te likken, hè?
0: Ja, en je bent op zoek naar de grootste hits van Usher.
1: Ja, gaat best wel lekker. Burn hebben we natuurlijk staan, My Way. En gisteren was het tijd voor Nice and Slow.
0: Dus nog geen DJ Got Us Fallen in Love.
1: Nog geen echte clubhitjes inderdaad. Maar weet je, ik kwam er gisteren ook achter dat we kunnen wel een lijst maken met 50 fantastische tracks.
0: Ja, die Usher is wel moeilijk.
1: Het is heel moeilijk, ja. Inderdaad, want ben je meer van die R&B relaxed Usher, de sexy Usher, of ga je inderdaad voor de clubhitjes met de handen omhoog?
0: Ja.
1: Maar een Yeah moet er nog wel bij, denk ik.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Dat was wel een hele zomer lang de hit die toen gedraaid werd.
1: Een van zijn grootste hits natuurlijk ook.
0: Was het 2004, denk ik?
1: Ja, zou kunnen.
0: Ja.
1: Deze man doet gewoon al mee sinds 94, hè? Dat vergeet je vaak.
0: Ja, en dan had niemand zoveel concerten achter elkaar gedaan in de Ziggo Dome als hij. 5 keer deed hij het.
1: Wat goed. Maar ja, deden wat meer artiesten dat maar in plaats van die verschrikkelijke arena.
0: Ja, qua geluid is dat een ding. Maar je kan dus in de arena ballonnen ophangen om een mooier geluid te krijgen.
1: Ja,
0: alleen niet iedereen
1: vaker
0: wil dat geld uitgeven.
1: Dat ook. En inderdaad, het doet wat met de stage design en alles.
0: Ja.
1: Maar zeg maar, de afgelopen concerten van de arena waren best wel aardig qua geluid. Maar
0: Bruno Mars deed het goed, ja. De Weeknd weer niet.
1: Nee, precies. Bij de Weeknd was het weer dramatisch.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus, om terug te komen op Usher. Je kan dus je favoriete Usher tracks doorgeven via de NPO Luister app. Klik op blend en klik op berichtje. En laat Jamie even weten wat de essentials zijn van die man.
1: Ja, dus tracks die iedereen een keer gehoord moet hebben in het leven. Geef maar door.
0: Dat en meer zometeen in Jamie's Jams. Ik heb er nog eentje voor je, nog net voor het nieuws van 10 uur. Promiscuous van Nelly Furtado en Timbaland. Ik wens je een hele fijne dag.

0: Soul. Blend. 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd, omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blend. Boomt. Jamie.
1: Onderweg naar de lunch met de beste line-up van Moeder Aarde. Van harte welkom, het is Jamie's Jams met Bobby Brown op de line-up. Your Tolo en Mace zometeen. En eerst Akon.

0: weet of jij het ook in je agenda hebt staan. Volgende week dinsdag, dan hoor je hier ook de hiphop top 153 bij Blend, omdat het genre 53 jaar bestaat. Je favoriete tracks geef je nog tot vrijdag door via mpoblend.nl. Ja, en even een tipje van mij. Laten we onze vrienden van Outkast niet vergeten. Hè? De aliens van de muziekwereld back in the days. Zij hoorden nog bij de East Coast, nog bij de West Coast. Zij kwamen uit Atlanta en werden ze ook voor beloond in 1995. Toen wonnen ze de Source Award voor beste nieuwkomer. Dat viel niet echt goed bij de Beatles in New York.
1: But it's like this though. I'm tired of folks, you know what I'm saying? Them closed-minded folks, you know what I'm saying? It's like we got a demo tape and don't nobody want to hear. But it's like this, the South got something to say. That's all I got to say.
0: The South got something to say. En terecht, hè, ze zijn gekomen en gebleven. Outkast hoor je zo hier in Jamie's Jams. Net als brand new.

Kelly Rowland. Oh, she has started a new era. A brand new era. Ik weet niet of je dat mee hebt gekregen. Health first. Ze heeft haar hele routine omgegooid, zegt ze. Eigenlijk na al die coronajaren, weet je wel. Waarin volgens mij iedereen sowieso meer ging zuipen, meer ging blowen. Maar ja, zij misschien ook wel. Alleen is ze nu dus echt tot bezinning gekomen. Ze is gestopt met het drinken van alcohol. Gaat vaker naar de sportschool. Doet gewoon wat meer aan selfcare en zo. En dat is allemaal leuk en aardig. Maar dat past ook wel ergens bij de voorbereidingen op iets anders muzikaals, toch? Zou het een soort comeback kunnen zijn? Misschien een grote concertreeks? Is ze bezig met het opnemen van een nieuw album? Al dan niet in combinatie met twee andere dames. Eh? They go by the name of Michelle en Beyoncé. Ja, ik zou het heel leuk vinden hoor. Gewoon toch echt even wat nieuwe muziek van Destiny's Child. Nu is het wel zo dat die vader van Beyoncé, die heeft iets gezegd, toch? Dat de nieuwe muziek van Destiny's Child gaat verschijnen binnenkort. Gaat het wel om een aantal remixen. Dus gewoon bestaande tracks in een nieuw jasje. Ja, als je dan toch bezig bent en je brengt iets nieuws uit, doe er dan ook even een verrassingstrek op, toch? Maar we kennen Beyoncé een beetje, die houdt wel van een verrassingtje zo nu en dan. Dus we houden het nou lettend voor je in de gaten. Je bent bij Blend met K. Michelle zometeen.

werkt lekkerder met Jamie Jams Dignity bij Blend. Het is donderdag. Ja, minder heet dan de afgelopen dagen. Misschien al gemerkt. Temperaturen tussen de 22 en 25 graden. Bewolkt maar droog vandaag. Blend weekendweerbericht. Ja, zaterdag en zondag zien er echt heel zonnig uit. Temperaturen tussen de 26 en 30 graden.

nou, nog minder dan een week, hè? Komende dinsdag gaat het gebeuren. De hiphop top 153 hier bij Blend. De hele dag de hardste bars van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Ja, en welke bars dat dan moeten zijn, van welke artiesten, dat bepaal jij uiteraard door te stemmen op je favoriete hiphop tracks via npoblend.nl. Maar deze week in James Jams alvast even een kleine pre-party. Ben heel benieuwd wat jouw potentiële nummer 1 is. Als je nou ja, één track mag noemen die absoluut bovenaan die lijst moet gaan eindigen. Welke is dat dan? We hebben de afgelopen dagen echt al verschillende tracks voorbij zien komen. Gisteren kwam iemand gewoon met Spraakwater. Extinct, weet je wel. Die had gewoon zoiets van, ja, dat moet gewoon een Nederlandse track zijn. Ja, zou kunnen. Verder heb ik de Tupacs en de Biggies voorbij zien komen. Iemand kwam met Coolio, Gangsta's Paradise. Ik vind het allemaal prima, maar denk er even over na. Wat vind jij? Geef hem even door via de NPO Luisteren. Ga naar Blend, stuur een berichtje deze kant op. Hoor je hem zometeen alvast als een kleine... ja, voorproefje op die lijst die we dus dinsdag gaan uitzenden. De NPO Luisterapp, daar moet je zijn voor jouw potentiële nummer 1 hit. Hoor je zometeen Gabriel en 50 Cent na deze van Monica. Okay. Ja, daar is die.

0: Soul. Blend. 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nporblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. Boomt. Jamie.
2: Laatste uurtje van de donderdagochtend onderweg naar de lunch met op de line-up in Jamie's Jams. Craig David, Tony Braxton en de

0: hip-hop of all time hoor je in de hip-hop top 153 bij Blend.
1: Dinsdag is het zover, vanaf 8 uur 's ochtends de hele dag de hardste bars hier bij Blend. De hip-hop top 153 gaat dan uitgezonden worden met al jouw favoriete hip-hop tracks. Mag van alles zijn, hè? De bekende tracks, de grote hits, misschien wel wat verborgen pareltjes, dingen die indruk op je hebben gemaakt tijdens een concert. Nederlandstalige hip-hop ook altijd welkom. Je kan je favorieten nog tot en met vrijdag doorgeven via mpoblend.nl. Maximaal 10 tracks, dus denk er even goed over na. Voor nu gaan we even op zoek naar, ja, wellicht een potentiële nummer 1. Welke track vind je zelf zo iconisch dat je het helemaal geen ramp zou vinden en misschien zelfs wel noodzakelijk dat hij op 1 gaat staan in deze lijst? Thanks voor alle berichten in de NPO Luisterapp. Ja, het gaat echt weer alle kanten op. Ja, ik zie hier een berichtje van Dave. En Dave die schrijft dat, even kijken, waar heb ik hem? Ja, dat andere artiesten deze track ook een absolute nummer 1 vinden. En dat klopt, ik heb even een beetje onderzoek gedaan. Eminem bijvoorbeeld, die noemt de beat van deze track een van de gevaarlijkste en beste instrumentals ooit gemaakt. Kendrick Lamar die heeft gezegd dat hij echt wel een beetje beïnvloed is door deze track. En geeft ook toe dat in zijn jongere jaren deze meedogenloze manier van articuleren letterlijk probeerde te imiteren. Hé, hey, dat is ook wel goed. Nas die heeft gezegd dat deze track, zeg maar, de rauwe realiteit van de straat beter vertegenwoordigt dan wie dan ook. Ja, en J. Cole die heeft de beat van deze track vaak gebruikt om op te freestylen. Dus hey, zeg maar, de hele scene van links tot rechts, van wit tot zwart, het maakt allemaal niet uit. Iedereen is het erover eens. Dit is een van de beste hip-hop tracks ooit gemaakt. Zou zomaar de nummer 1 kunnen worden dus. Het gaat om Mobb Deep. Thanks Dave. En

nog steeds, hè? Craig David en What's Your Flavor? Hij stond in België op te treden, ergens vorige week. De Lokkerse Feesten. Hey, waanzinnige line-up was dat, zeg. Is dus in de buurt, is sowieso nog hartstikke druk bezig. Ik bedoel, deze man... Toch? Ik bedoel, hoe bedenk je het, zeg maar, dat je dan als thuisbezorgde zijn denkt, hey, we gaan Craig David bellen en we gaan ervoor zorgen dat mensen weer helemaal gek worden van zijn muziek. Het speelt al zo lang mee op het hoogste toneel. Nog altijd lekker om te horen. Het is NPO Blend met The Throwbacks op deze donderdag. Ik hoop dat je er lekker in zit. Ben je aan het werk of ben je nog lekker van de zomervakantie aan het genieten? En zijn er mensen die nu wellicht niet in Nederland naar Blend luisteren? Dat zou ik leuk vinden. Als je David bellen en we gaan ervoor zorgen dat mensen weer helemaal gek worden van zijn muziek. Het speelt al zo lang mee op het hoogste toneel. Nog altijd lekker om te horen. Het is NPO Blend met The Throwbacks op deze donderdag. Ik hoop dat je er lekker in zit. Ben je aan het werk of ben je nog lekker van de zomervakantie aan het genieten? En zijn er mensen die nu wellicht niet in Nederland naar Blend luisteren? Dat zou ik leuk vinden. Als je denkt, ja, dat gaat over mij. Ik zit lekker in Frankrijk. Ik zit ergens

even wat Franse hiphop zometeen. Ja, goed, je kent het wel. Nou, niet naar allemaal dingen gaan verzinnen. Allemaal moeilijke landen en zo. Nee. Even bewijs dat je er ook echt zit, weet je? Dat zou ik leuk vinden. Oké, dan zorgen wij de tunes voor je. Het is Jamie.

en Watch Out Now. In Jamie's Jams. Goed, je luistert de NPO Blend. Veel mensen nog aan het werk natuurlijk. Ook heel veel mensen die gewoon lekker in het buitenland zitten. Ik vroeg je net om even een fotootje te sturen als je ergens niet in Nederland zit. Even een fotootje van het uitzicht. Dat zou ik leuk vinden. En dan zie ik een bericht van Tim voorbij komen. Je ziet al gelijk gewoon aan de hele bebossing, zeg maar. En het feit dat je lekker onder een soort overkapping zit. Aan een tafeltje met een blauwe lucht en wat bergen, geloof ik, op de achtergrond. Dat je er heerlijk bij zit, Tim. Service, hard aan het werk in Graz, Oostenrijk. Hey, hartstikke lekker zeg, Tim. Gewoon aan het werk dus. Even kijken, en dan zie ik een bericht van Wesley. Ja, dat ziet er ook fantastisch uit, hoor. Ik zie ook weer een blauwe lucht met dat wolk in de achtergrond, zeg maar, die dan boven de bergen zweven. Mooie landschappen met meertjes, watertjes, toestanden. Lekker NPO Blend luisteren tijdens het rijden tussen de Noorse fjorden. Hey, is dat even lekker, hè? Zit je gewoon in Noorwegen? Wauw. Ik zit even te kijken. Artiesten uit Noorwegen. Die ook nog eens een beetje bij Blend passen. Wat een opgave, Wesley.

nog steeds een legendarische beat natuurlijk van Timbaland met Carrie Hilson natuurlijk. En The Way I Are in Jamie's Jams. Het is 8:48. Is dat even lekker op je donderdag? Gaan we een lekker lunchen zometeen? Heb je goed voor jezelf gezorgd? Even iets meer dan dat broodje kaas, hè? Kom op zeg. Hey. Goed voor jezelf zorgen, man. Ja, toch, tuurlijk. Zorgen wij de muziek voor je met zometeen het vervolg van de zoektocht naar de essentials van Asha.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. Boomt. Jamie.
2: Yes, donderdagmiddag. Eet smakelijk als je gaat lunchen. Wij verzorgen de muziek voor je. Boys to Men. De plaat waar het allemaal mee begon voor hun hoor je zo na Beyoncé en Jay-Z.

Ja, onder de vleugels van niemand minder dan P. Diddy heeft Usher een waanzinnige muzikale carrière op kunnen bouwen. Ik weet niet of de feestjes er een bijdrage aan hebben geleverd of ze hem juist geremd hebben. We zullen het nooit weten. Maar we zijn op zoek naar zijn vijf meest iconische tracks. En

naar de Essentials van Usher. Dus 5 tracks die iedereen een keer gehoord moet hebben in het leven. Hey, is dat even een leuke zoektocht? We kunnen alle kanten op. Er staan ook wel echt wat fijne tracks op de lijst. Je hoort zo welke dat zijn. En dan ben ik heel benieuwd welke track of tracks jij daar nog aan toe wil voegen. Download de NPO Luister app alvast. Kun je reageren zometeen.

0: Blend Essentials.
1: En we doen het inderdaad lekker rustig aan op deze donderdagmiddag. Goed dat je luistert naar Blend. John Legend en Heaven staat voor je klaar. En eerst eens even kijken hoe het gaat met de zoektocht. Thanks voor alle appjes die nu al binnenkomen via de NPO Luisteren. Ja, Usher is een populaire artiest natuurlijk. Ik denk ook dat er weinig mensen zijn die zijn muziek niet trekken. Kijk, ik kan me goed voorstellen dat je misschien wat meer van de R&B side of deze man houdt dan van de club. Kant, ja. Misschien is het juist andersom. Dat je zoiets zegt van ja, DJ God is Falling in Love. Track waar ik nog steeds heel erg lekker op ga. Hij staat er nog niet tussen, want dit hebben we tot nu toe verzameld in de lijst met zijn essentials.

0: Nice and Slow. Dit zijn de drie die we nu verzameld hebben. Kijk je even naar Usher, denk je aan Usher? Denk je misschien aan je eigen jeugd, aan de bedroom adventures, de clubavondjes. En welke track of track missen we dan nog? Laat het even weten. Via de NPO luisteraar kun je een berichtje deze kant op sturen. Gaan we hem zometeen toevoegen aan de lijst. Staat daar iemand met een microfoon in de hoek te popelen? Ja! Ga maar.
1: I'm gonna test this out right quick on y'all. Yeah. Now keep in mind that I'm an artist and I'm sensitive about my shirt. So y'all be nice about it. All right. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? Okay. Let's see how y'all groove.

0: dat het echt gaat gebeuren. Ja, nee, ik zie echt de slow jams nog wel voorbij komen hoor. Van Usher. You Remind Me zie ik een aantal keer voorbij komen. Even kijken, Nice and Slow hebben we al staan. My Way hebben we al staan. Burn hebben we staan. Ja, ik denk dat we hem gaan toevoegen. De eerste grote clubhit van Usher. En dat is niet zomaar een clubhit. Het is misschien wel zijn grootste hit. Een track die je vandaag de dag nog steeds overal hoort. En ja, een absolute essential is als je het mij vraagt. Dus thanks voor iedereen die geappt heeft. Als het gaat om de meest iconische tracks van deze legende. Asje, asje, asje. Doen we een samenwerking met Lil Jon en Ludacris. Dit is Yeah!
1: Blend Essential.

0: Lekker, hè?
1: Ja, even meezingen. Dit was Bruno Mars, wat ik trouwens meezong. Want ik kwam binnen en ik was ook aan het meezingen.
0: Ja, toen was je een soort bromvlieg.
1: Ja, ik wilde D'Angelo pakken, maar ging niet helemaal.
0: Ja, je reed de beat inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Maakt niet zo heel veel uit. Hey, Ciara, hoe gaat het met je?
1: Ja, hartstikke prima. Ja? Alleen, ik ga zo meteen een artiest draaien. En jij hebt
0: dat haar... Dat lijkt me goed nieuws.
1: Toch?
0: Lijkt me goed nieuws dat jij wel gewoon een artiest gaat draaien.
1: Ik dacht, ik kan of een uur kletsen, of ik ga ook gewoon wat muziek meenemen. Dus nou, vooruit. Maar dit is een artiest die weinig mensen mogen aanraken. Maar jij... hebt haar een handje gegeven.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nee, er zijn altijd uitzonderingen die de regel moeten bevestigen, natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. Ja, zeker. Is zij niet... zij gaat iets vieren toch binnenkort, haar verjaardag?
1: Klopt. Album is uitgekomen. Hoe heet het ook alweer?
0: Ja, die hebben het B-Day. Dat het zoveel jaar geleden is. Zo. Wow.
1: Beyoncé.
0: Ja, daar gaan we wel wat mee doen hier bij Blend. Want we zijn allemaal een groot liefhebber van de Queen Bee.
1: Heb jij in de tussentijd wel je hand gewassen?
0: Natuurlijk niet.
1: Nee, dat dacht ik al.
0: Nee, maar hij ruikt nog steeds lekker. Bijzonder, hè?
1: Mag ik hem aanraken?
0: Nee.
1: Maar dan ben ik ook een stap dichter bij Beyoncé.
0: Ja, gewoon hoe zeg je dat? Gewoon één iemand tussen gehad, zeg maar.
1: Snap ik. Ja, six handshakes, zeggen ze.
0: Six handshakes?
1: Six handshakes.
0: Ja, jij dus één.
1: Ja, geef dan.
0: Nee.
1: James

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nporblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153.

Bridge the Gap kun je iedere dag de playlist bepalen. Dan laten ze twee tracks horen die dezelfde sample hebben gebruikt. Het spelletje heet Goed Gejat. En dan de vraag natuurlijk welke jij wil horen. Kijk, als het zou aankomen op de volgende sample, zal ik persoonlijk gaan voor deze track van Mary J. Blige. Maar ja, misschien gewoon jij wel van die andere. Maar welke is dat alweer?

Inderdaad, die track van Mary J. Blige is helemaal gebouwd op de Mary Jane Girls uit 1983. Ik weet niet of je vanmiddag even blijft hangen voor de donderdagmiddagborrel. Is dat een ding bij jouw werk? Ja, kijk, ik drink sowieso amper en al helemaal niet met collega's. Denk maar dat ik rare dingen ga doen die ze de hele week tegen me kunnen houden. Blame It van Jamie Foxx en T-Pain op NPO Blend. Zometeen Allure en Nas, Head Over Heels.

Katrien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgelaaid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen. Zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.

zoals Southside van Lloyd en Ashanti. En zometeen ook CeeLo Green, wel gecensureerd helaas. Ik zat even te tellen, in het origineel komt 15 keer het woord fuck voor. En ik wil niet dat je werkgever zomaar de radio uitzet, want anders kom ik er niet achter wat je favoriete Aaliyah-track is. Ik heb 2 tracks van haar meegenomen namelijk. Van een album dat na 20 jaar nog steeds wordt gezien als een van de belangrijkste R&B-albums dat ooit is gemaakt. Het is haar laatste album uit 2001, die naar haar is vernoemd, Aaliyah. 2 tracks dus van die plaat, al moet ik bij eentje altijd janken.

Jackson, Shake Your Body. Bij ons thuis staat het nummer zeker 10 keer per dag op. Geen grap. Mijn dochter is dus helemaal in de band van Michael Jackson. 2 jaar oud is ze. En ook alles wat hij maar heeft aangeraakt. De Jacksons, kleine Michael. De samenwerkingen met zijn zus Janet Jackson. Ja, die hele familie staat gewoon dag en nacht bij ons op repeat. Mijn vriend wordt helemaal gek. And I gotta say, ik kan hem nog steeds aan blijven luisteren. Ja, is gewoon een goede tune. En dat kan altijd erger zijn, hè? Later.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, melden Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brand weer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nporblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. Boomt. Siana.
2: Yes, onderweg naar een heerlijke donderdagmiddag met de lekkerste muziek die je maar kan wensen. Wat dacht je van Lauryn Hill, Rihanna, Naughty by Nature en Zane? Hey, ik heb het allemaal voor je.

Rihanna. Het is 3:12 en dat betekent dat het tijd is voor het meest verslavende spelletje op de radio, de uithaal. Ik laat je zo een paar seconden horen van een track die je 100% kent. Maar ja, herken je hem ook als hij maar een paar seconden lang is? Ik ga geen naam noemen, geen hints. Ik heb ergens het idee dat deze best wel makkelijk is. Want als je goed luistert, hoor je twee stemmen. Ja.

Janet Jackson, What's It Gonna Be? Met uiteraard ook Busta Rhymes. Shout-out naar jou, Darnell. Ik hoop zo dat jij geen chirurg bent of iets, want hoe kan het dat je altijd zo

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou die 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerk en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is Bridge the Gap. Het is 1 over 4 op donderdagmiddag. En ik ben weer een partijtje slecht voorbereid, Howard.
2: Wat dan, wat dan?
1: Ja, ik zou nu eigenlijk 2 fragmenten van Goed Gejat moeten laten horen. Maar ja, dat is niet aan de orde.
2: Je kan ze toch mondeling toelichten?
1: Ja, oh, nou kijk, dan doe jij Stevie Wonder.
2: Do I do?
1: Ja, nee, maar dan moet je het wel zingen.
2: Oh, je wilt dat bedoel je met mondeling toelichten?
1: Ja, ja, ik dacht dat jij... Do I do what you do?
2: Ik ben benieuwd hoeveel mensen nu nog luisteren.
1: Ja, dat is dus optie 1. En dan
2: krijg je dat weer.
1: I do what you do.
2: En
1: nou ja, oké.
2: Okay.
1: Ja, maar dan zeg maar in de versie van Stevie Wonder of in de versie van Ja Rule en Kees, en niet in de versie van Howard en Wonsie. Welke van die 2 zou je graag willen horen? Dat mag je laten weten vandaag.
2: We doen bruiloften en partijen.
1: ja. Ja?
2: Ja.
1: Nee, dat mag je laten weten via onze Instagram. Of geef het door via de NPO Luisterapp.
3: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphoptop 153. Ga naar nploblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphoptracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphoptop 153. Hier bij Blend. NTR, 1C en Howard.
1: Wie heeft er zin in Robin Thicke? Ik heb goed nieuws voor je dan, want hij komt er zo meteen aan in Bridge the Gap. Eerst People Every Day, dit is Arrested Development.

0: Van het fijne album, zeg ik dat goed? Something Else. Tweede album in ieder geval van Robin Thicke. Hoorde je net Lost Without You. Lekker.
1: Dit is Bridge the Gap. Met 1C en Howard. This is Bridge
0: the Gap. Nee, dat zeg ik niet goed. Dat tweede album van Robin Thicke heet The Evolution of Robin Thicke.
2: The Evolution of Robin Thicke, ja. Maar heeft hij die klassieke soort tekening heeft
0: gedaan. Ja. Dat hij ligt, hij zit, hij staat op, hij staat bijna en helemaal, ja. Howie, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Juan.
0: We zijn er weer.
2: Tuurlijk.
0: Wilma, die app net. Wansi is er weer. Welkom terug, vakantieganger. Ja, leuk dat jij er ook weer bij bent, Wilma. En Lisa, die stuurt ook een hello. En Davina vraagt ons of we hebben gezien dat Ryan Leslie naar Nederland komt.
2: Ja, hij komt naar Patronaat Haarlem. Alleen op de site van Patronaat staat nog niks te zien. Hij heeft een post geplaatst met allemaal plekken in Europa waar hij komt spelen. En heeft hij Haarlem gezet. Nou, dat moet Patronaat zijn. Maar op de site van Patronaat is nog niks te zien. Oh. Dus we moeten nog enig geduld betrachten.
0: Ja, om dit 100%, met 100% zekerheid te kunnen melden.
2: Maar dan weten we wel zeker dat we daar gaan zijn.
0: Ja?
2: Ja, Ryan Leslie live is een ding, hè?
0: Ik heb hem nog nooit gezien. En ja, het is niet. Maar wanneer is het? Want oktober is een drukke concertmaand, hè?
2: Ja.
0: We hebben heel veel concerten af te gaan dan.
2: Kan deze gewoon erbij, toch?
0: Ja, kan dat?
2: Tuurlijk, we zijn dan toch al bezig.
0: Oké, ja, maar jij bent ook nog jarig. Mijn moeder is ook nog jarig.
2: Ja, ik word maar 55.
0: Ja, dus dat bedoel ik. Er zijn twee bigiaris dus. Ja, jemig. Oké, nou. Oké, genoeg daarover. Je luistert naar Bridge the Gap. En wij gaan er weer een fijne show van maken. Het is vandaag de verjaardag van Typhoon. Gaan we vieren. Heb jij een verzoekje voor een nummer van Typhoon? Kan je het vast aan ons doorgeven via de NPO Luister-app. Je hoort zometeen ook Bruno Mars en 24 Karat Magic. Even kijken. Liam Bridges en nieuwe muziek. Light the Way, die komt eraan. Net als zometeen Tiana Taylor en Gonna Love Me. En Howie, jij kwam iets tegen op Instagram.
2: Ja, ik was compleet in de war. Ik begreep niks, ik snapte niks. Ja. Ik dacht eerst dat het een sketch was, maar het blijkt bloedserieus te zijn.
0: Ja, en ik was ook speechless. En dat wij speechless zijn, gebeurt natuurlijk niet
2: dat
0: zo vaak.
2: Dat gebeurt niet heel vaak.
0: De kans is dat als jij dit hoort, je ook speechless bent. En waar we het precies over hebben en waar we het dus met jou over willen hebben, dat ga je zo meteen horen.

0: Tiana Taylor en Gonna Love Me hoorde je net in Bridge the Gap. Even een kleine correctie: op de site van Patronaat is inmiddels te zien dat Ryan Leslie daar optreedt. En je kan ook al kaarten vinden op Ticketmaster. Appt Davina net. Dank je wel voor deze toevoeging, Davina.
1: De Bridge the Gap nieuwsquiz. Ja.
0: Het is tijd om onze nieuwskennis van vandaag te testen. Dat doen we met Quizmaster Daniel. Hallo.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Hi.
2: Hallo.
3: Hi, hi.
2: Hallo jongens. Hebben jullie het nieuws weer goed in de gaten zitten houden? Nee?
0: Ik heb vanmorgen goed gelezen. Ja. Ik ben even helemaal gedoken in de Ceuta-ellende.
2: Oké.
0: Okay. Ja, man, er zijn allemaal mensen die wachten daar in de hoop dat ze nog hun familieleden tegenkomen. Zo echt heel naar.
2: Ja, daar heb ik geen vragen over.
0: Oh.
2: Ik wil het graag een beetje uphouden.
0: Een beetje positief, luchtig
2: nieuws, daar hebben we het over. Tenminste, we gaan het wel een beetje over de dood ook hebben. Ik ga 3 vragen stellen.
0: Ja.
2: Meer keuzevragen. Mocht je het antwoord weten, roep je je naam. Dan mag je het antwoord geven. Is het antwoord fout, dan mag de ander nog een poging wagen. Na 3 vragen weten we wie er gewonnen heeft. En jullie strijden voor een track. Howard, voor welke track ga jij?
3: Gangstar. Heb ik wel track in. Wat zullen we doen?
0: Mass Appeal.
3: Mass Appeal is een goeie.
2: Oké, dan win jij bij deze.
0: Ik ga voor Keisha Cole en Let It Go.
2: Oké, top. Gaan we naar vraag 1. Patiënten in een ziekenhuis in Wales die daar lagen, die keken verbaasd op toen ze uit het raam keken dit weekend. Wat zagen ze? Is dat A, een man verkleed als magere hein, inclusief zo'n spieshaakdinggeval.
3: Zeis,
2: zo heet dat. Die naar ze stond te staren vanaf het dak van het ziekenhuis.
0: Het is zo breed!
2: Is dat B, een striptease act van een verpleegster op de parkeerplaats voor de deur?
3: Mm.
2: Of C, het zonnetje, en dat is speciaal, want in Wales regent het altijd.
3: Howard
2: is wel eerder.
3: Ik denk A.
0: Ja.
2: Denk je dat?
3: Ja, dat denk ik.
2: Zeker weten?
3: Ja, dat denk ik.
0: Ja, jij gaf net een hint. Hallo, je zegt we gaan het over de dood hebben.
3: Daar heb je eerst bij stilgestaan.
2: Ja, nee. Dat klopt helemaal inderdaad. Ja. Er was een 26-jarige man uit Wales die heeft daar gewoon een
0: wat
2: hele
0: een
2: tijd
0: leier
2: gestaan. Ja, dan ben je wel echt een vervelend persoon inderdaad.
3: Zullen we nog een paar vlakke handklappen geven?
0: Hey. Voor en achter.
2: Goed, uiteindelijk heeft hij een boete gekregen van £200 hiervoor. En hij mag niet meer op het trein van het ziekenhuis komen, gek genoeg. Wel lastig als hij zelf wat heeft natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja. Goed, gaan we naar even kijken.
0: Ik denk vraag 2.
2: Ja, nee, maar ik had even mijn teksten niet helemaal goed. Dus ik moest even kijken waar dat verhaaltje begon, sorry.
0: Ja.
2: In Zandpoort, dat is in Noord-Holland hier, is het jaarlijkse dorpsfeest gaande. Dat duurt een hele week maar liefst. Maar dat is niet enige lange tijdens dit feest. Een plaatselijke bakker heeft ook een officieel record gevestigd met de langste... Ja, wat? A, de langste baguette. B, de langste rij klanten nadat ze het gebak gratis weggaven. Of C, de langste tiramisu ooit gemaakt in Nederland.
0: One C. C.
2: Helemaal goed.
3: Tiramisu.
2: Tiramisu. Ja, dat was 300 meter lang.
3: Zo.
2: Er gingen 15.000 lange vingers in, 1000 kilo roommengsel en 138 biertafels.
0: Hoeveel mensen hebben daarvan gegeten dan?
2: Ja, dat weet
0: dat
2: ik
0: weten we
2: nee,
0: niet.
2: Dat weet ik dan weer niet. Nee, goed. Ja, nog even een muziekgerelateerd vraagje. Diddy was weer in het nieuws omdat hij toch wat probleempjes misschien in de gevangenis had. Hij werd in een isoleercel gegooid afgelopen week.
0: Oh.
2: Maar wat had hij gedaan? Is dat A, hij was gaan matten met een medegevangene. B, hij probeerde uit de gevangenis te breken. Of C, hij was op eigen verzoek daar geplaatst. Hij wilde lekker in alle rust mediteren.
0: Howard
2: is wel weer eerder.
3: A.
2: Weet je het zeker?
3: Ja.
2: Dat is helemaal goed.
3: Hij was gaan vechten.
2: Ja, hij was gaan vechten met een medegevangene.
0: Why?
3: Ja, het is toch opgefokt mannetje.
0: Hi boy.
2: Nou, en ik denk inderdaad...
3: Maar er stond in het artikel dat hij eigen rechter was gaan spelen. Dat vond ik interessant. Maar mijn moeder zei altijd, als mijn broertje en Lucie hadden... je mag geen eigen rechter spelen.
0: Ja, nou ja, nee, want dan word je dus opgesloten. Dat blijkt maar weer. Howie, gefeliciteerd.
3: Dank je.
0: Hij is verdiend.
3: Ja, toch? Gangstar, Mass Appeal.
0: Ja.
3: Let's do this.
0: Komen ze terecht in de top 153 als het aan jou ligt?
3: Jazeker.
0: Oké, je hebt nog 2 dagen om je stem uit te brengen op die top 153. En misschien wil je daar dus inderdaad deze instellen.

0: Was it again, hè? Jee, wat een bemig. Wat een fijne nieuwe sound is dit.
1: Ja, heel lekker.
0: OMG. Eerst was het retro soul, toen werd het een beetje R&B. En dit is, ja, een beetje afrobeat-achtig.
1: Maar het is altijd Leon Bridges.
0: Ja. Och, wat lekker. Light the Way, de nieuwe single van Leon Bridges. Die hoorde je net op NPO Blend. Zometeen de uitslag in Goed Gejat. Je hebt nog eventjes om je stem uit te brengen. Dit is het origineel waar jij vandaag je stem op kan uitbrengen. Stevie Wonder. Original. Ja, dat probeerden wij net.
1: Maar we deden het.
0: Ja. Ja. En dit was het nummer dat wij net ook poogden na te zingen. Ja Rule en Kees.

0: stretchen naast het zwembad. Een beetje te doomscrollen. Uh-huh. Op Instagrams. En toen kwam ik ineens een filmpje tegen waarvan ik in eerste instantie dacht dat het een sketch is. Mm-hmm. Maar het bleek bloedserieus.
1: Ja.
0: En daarin waren een paar mannen met elkaar in gesprek over wel of niet je billen wassen onder de douche. Want als je wel je billen wast...
1: Nou, wacht even. Laten we eerst even een fragmentje laten horen. De setting is dus, het is een podcast, denk ik. 3 jonge mannen, wat zouden ze zijn? Begin 20,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, mid 20 is denk ik, ja.
1: Nou, hier begonnen ze mee.
2: Oh, wait, when y'all shower, y'all don't say, open your cheeks to let the water through?
3: That's different.
2: You don't do that?
3: That's different.
2: You do that?
3: That's different. That's
2: do you,
3: different.
2: Do you do that?
3: When I'm showering...
4: touch my ass in the shower.
2: So you don't spread your...
3: What? Your when shit, I'm showering,
2: no,
3: I...
2: No, wait, what?
4: I don't spread my shit.
3: You don't wash your ass?
2: I'm a grown man. That's literally what I've been
4: touching my ass in the shower.
3: Bro, it's you're part of you.
1: Oké, dus de vraag was, was je je billen in de douche?
0: Ja.
1: En een van die heren zegt, nee, dat doe ik niet.
0: Nee.
1: Omdat?
0: Nou, hij was bang dat als hij zijn billen was, dat hij dan gay is. Want dan wast hij zijn bil. En dan, ja, dan voelt hij zijn bil. En dan misschien is hij dan gay. Ja, ik weet niet, man. Ik werd helemaal lijp toen ik dit zag. Die discussie die ging nog verder ook. Dus ja, die ene dude wordt gewoon boos op zijn mattie omdat hij zijn billen wast.
1: Ja, luister maar.
3: How do you clean? I just bend over and spread my...
2: Bend over?
3: Yeah.
2: Why are you bending? You don't need to bend over, just spread.
3: Nah, because I gotta let the
2: bro,
3: water...
2: Bro, you gotta be a man about it. Yeah, the water's gonna... Just have to spread, gang. Just stand up straight. Bruh,
3: I guess it's the way the shower head's angled for me.
1: Ja, nu hebben ze dus een discussie over... Die ene zegt van, ik buig naar voren... want dan kan het water er goed doorheen.
0: Ja, en die andere zegt,
1: dat hoeft helemaal niet.
0: Nee, je hoeft helemaal niet te bukken. Je kan gewoon zo... Kijk, het ding is... En ik ben natuurlijk wel een beetje ingedoken. Nee, maar het blijkt dus dat er vrouwen zijn... die remsporen vinden op het beddengoed. En die toen het gesprek zijn gestart van... Maar, wat gebeurt er niet om ervoor te zorgen dat ik remsporen vind op het beddengoed?
1: Ja.
0: En dan blijkt dus dat mannen hun bil niet wassen omdat ze niet gay willen zijn. Ja, toch?
1: Kijk, klaar. Wat ik wel even wil toevoegen aan zeg maar, waarom die ene zegt van I bend over. It's the way the shower is angled. Hij zegt dus, het heeft te maken met die hoek.
0: Ja.
1: In Amerika hebben ze de neiging om zo'n douche die uit de muur komt te hebben.
0: Ja, klopt.
1: Ik kan daar niet mee.
0: Die dan vastzit ook.
1: Ja, want hoe was je inderdaad de billen en de boem?
0: Ja.
1: Dat gaat niet.
0: Nee,
1: daar hebben we washandjes voor.
0: Precies, of alle andere constructies gaan lopen met buizen. Ik weet het niet.
1: Het is in ieder geval mogelijk om schone billen te hebben. En we willen gewoon bij deze met klem zeggen... mensen, voed je kinderen op.
0: Ja, precies. En was je ass.
1: Ja, alsjeblieft. Want anders kan je geen string dragen. Wordt een beetje lastig.
0: Kom je nou met een talkstop?
1: Daar kom ik mee. Ja.
5: What guys talk about. You know.

0: die mensen hoorde praten over hoe geweldig Bruno Mars een concert was.
1: Ja, dat heb ik ook. Want ik hou nooit van die grote stadionshows. Uh-huh. Maar dit schijnt echt geweldig te zijn geweest.
0: Ik denk wel dat mensen erover praten als van dit was een van de beste dingen die ik ooit heb gezien, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja, nou ja, wij waren er niet bij. Maar fijn als jij er wel bij was en hebt genoten.
1: Dan, ja, geniet dan, voor je, hoor.
0: Ja, toch? Dan hoe noem je dat? Heeft een naam. Dat je geniet voor anderen. Dat je blij bent als anderen genieten. Ik ben even vergeten hoe dat heet.
1: Okay.
0: Maar dat doen poli-mensen.
1: Typisch dat we dat allebei niet weten.
0: Ja, want wij doen niet aan polyamorie, daarom.
1: Zo is het.
0: Ja. Anyway, het is tijd voor Goed Gejat. We hadden vandaag Stevie Wonder tegenover Ja Rule en Kees gelegd. Heeft trouwens alles te maken met de gebeurtenis in het leven van Stevie Wonder, die ervoor heeft gezorgd dat hij los van zijn zicht ook zijn reuk is kwijtgeraakt. Hij heeft een auto-ongeluk gekregen, waardoor hij ook niks meer kon ruiken. Dus dat betekent dat zijn gehoor nog beter is geworden dan, toch? Want als je je zintuigen kwijtraakt, wordt de rest nog beter.
1: Ja.
0: Dus, maar jemig, dan denk je, wat is dit nou voor heftigheid? Maar goed, Stevie Wonder, die was een van de opties met Do I Do. Original. Do I Do. Hele leuke clip, hoort hij trouwens bij. Moet je even bekijken op YouTube. Die hebben we tegenover Ja Rule en Kees gezet. En

0: gedaan.
1: Absoluut,
0: net,
1: zeker.
0: Hoor.
1: Zeker. Ja.
0: Want dit was een niet al te heftige rasp in zijn voice. Er hebben mensen gestemd uiteraard op allebei de nummers. En ik moet zeggen dat de uitslag me een beetje verrast. Niet vanwege de winnaar, maar wel vanwege het percentage.
1: Oké, tell me.
0: Ja, nou ja, Xavier, Ilja en Jamila waren een aantal van de stemmers op Stevie Wonder. Mm-hmm. Soufkar, Michael en Sasha die dachten, doe mij maar Ja Rule en Kees. En de uitslag is 58%.
1: Oké.
0: Voor Stevie Wonder.
1: Dat vind je laag?
0: Vind ik best laag.
1: Oké, ja.
0: Ja.
1: Maar ik moet zeggen, van de Ja Rule nummers is dit wel een van de meest gangbare vanwege de sample van Stevie.
0: Dat is waar, ja. Nee, dus misschien dachten mensen linksom rechtsom, dan hoor ik Stevie toch.
1: Snap je?
0: Nou, we gaan hem nu echt draaien.

0: goedkeuren geweld natuurlijk niet goed.
1: Ik wou net zeggen.
0: Maar als je dan iets moet kapot slaan, dan zijn auto's van een, of zijn de ramen van een auto toch niet zo heel erg. Toch? Nee, oh, dat zeg ik zeker als persoon die nul emotie voelt bij auto's.
1: Oké, okay, nou dan zullen we zo meteen je ruitenwissel voor je knakken.
0: Ja, dan koop ik een nieuwe. Ja. Nee, ik voelde een crash op mijn auto. Ja, daar voel ik echt heel weinig bij.
1: Sommige mensen worden helemaal para als je alleen maar naar een auto kijkt.
0: Ja, ja. Nee,
1: als
0: dat voel ik helemaal niet.
1: Kinderen die voetballen, ze helemaal gek worden. Heb jij niet?
0: Echt nee, helemaal niet. Nee, nee. Nee, een auto moet me van A naar B rijden. Dat is het allerbelangrijkste.
1: Nou, als we ooit gaan demonstreren, nemen we jouw auto mee. Kunnen we op het dak staan.
0: Prima. Als je goed verzekerd bent, geen enkel probleem.
1: Goed zo.
0: Je luistert naar Bridge the Gap. Je hoorde net Jasmine Sullivan en Bust Your Windows. En zometeen nog een uur fijne muziek. We gaan ook even bellen met Jurgen. Die heeft namelijk, toen hij in New York woonde, een heel mooi moment in hiphop meegemaakt.
1: Oh, wat vet.
0: Ja, dat doen we natuurlijk in het kader van dat hiphop 53 jaar bestaat volgende week. We gaan de hiphop top 153 uitzenden op dinsdag. En Jurgen die gaat ons ook vertellen wat zijn drie meest iconische hiphop tracks zijn.
1: Oeh.
0: Dus, en ik dacht, misschien moet ik die van mij ook even delen dan.
1: Ja,
0: ik
1: ben wel benieuwd
0: eigenlijk. Mijn top 3. Ja, van vandaag, hè. Want zo werkt dat. Het zijn er altijd zoveel om uit te kiezen. We hebben het net gehad over iets waar we ons enorm over verbaasden. Man. Waar we een beetje sprakeloos van waren.
1: Echt.
0: Namelijk drie jonge mannen die het hadden over het wel of niet wassen van billen.
1: Ja.
0: Er was er één die zei, of twee die zeiden, natuurlijk doe je dat. Er was er één die vond dat dat niet kon omdat het gay is. En toen was er een discussie tussen die twee die het wel doen over hoe je dan je billen moet wassen. Moet je echt je billen spreiden? Of kan dat ook gewoon, hè, zonder dat
1: een
0: te doen?
1: Een beetje terloops.
0: Ja. En Wilma die appte dat ze hier ook best wel verbaasd over was. Toen ze dat net hoorde. Hoe dan? En Rob die zei, ay mi gado, mijn god, was tussen je billen. Flink inzepen. Ik heb mijn jongens dat zeker geleerd. En gay zijn staat daar helemaal los van. Bukken is niet noodzakelijk, zegt hij ook, maar ieder zijn ding. En, zegt hij, dit is ook wel een belangrijke toevoeging, uiteraard alle zeep goed wegspoelen voordat je daar weer klachten van krijgt.
1: Mm.
0: Ja, ja, want je wil ook niet om een andere reden jeuken in je billen.
1: Nee, zo blijft
0: hij bezig. Dat klopt. Zometeen een lege plek in de playlist die we graag opvullen met een suggestie door jou gedaan. Zullen we in het thema vies blijven?
1: Wat stel je voor?
0: Nou, nummers die te maken hebben met viezigheid.
1: Let's get dirty.
0: Ja, bijvoorbeeld Christina Aguilera.
1: Okay.
0: Nasty, nasty girl, boy. Ja, ja. Of nasty, put some clothes on, I told you.
1: Ja, nou, dat zijn inderdaad genoeg tracks te bedenken.
0: The Notorious B.I.G. Nasty girl. Nou ja, anyway. Genoeg te bedenken. Jij mag zeggen wat je graag wil horen zometeen. Via de NPO Luisterapp kan je het doorgeven. Nou ja, MC Hammer die zegt, you can't touch this.
1: Nou,
0: maar zullen we billen toch maar wel aanraken?
1: Let's do it. Beter. You can't touch this.

Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karremans spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Crime door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blend. NTR, 1C en Howard.
1: Je luistert naar Bridge the Gap. We zijn op zoek naar nummers die gaan over viezigheid. Weet jij misschien een hip-hop nummer daarover? Laat het weten via de NPO Luister-app.
2: I'm serious, dude. What do y'all think?

0: Boogie Tonight van Tweet. Sorry, je net in Bridge the Gap. We begonnen met Snoop, toen nog Doggy Dog, Gin and Juice. Heb je het filmpje al gezien op onze Instagram, waarin Snoop Dogg zijn evenknie Kevin, wat erg dat ik zijn achternaam niet weet, van de Backstreet Boys.
1: Maar ik vind helemaal niet dat ze zo lijken.
0: Ze hebben allebei een soort pinnig gezicht. Een soort lang, ja, dat is het, denk ik.
1: Oké.
0: Toch?
1: Ja, ja. Ik keek er nou, ik vond het een beetje gezocht.
0: Ze hebben, hoe noem je dat, uitgesproken jukbeenderen.
1: Ja.
0: Toch? Ik denk dat. Het is een beetje lang hoofd.
1: Zelfs die mensen
0: neus.
1: Die vinden dat ik op Mbappé lijk. Ook onzin.
0: Niet helemaal onzin, Howie. Niet helemaal onzin. Maar goed, voordat we die afslag weer nemen. In Bridge the Gap zometeen nog muziek van The Roots en Erykah Badu. Typhoon gaan we even draaien, omdat hij vandaag jarig is. Wij hadden Boumaier bedacht. Maar misschien dat jij iets anders van hem wil horen. Dat kan je nog even doorgeven. Should Have Never van Kalani en Usher staat ook voor je klaar. En zometeen niet alleen mijn hip-hop top 3, maar ook die van Jurgen. Die heeft een heel mooi moment wat hij met ons gaat delen. En ook 3 nummers waar we het even met hem over gaan hebben. Wil jij zometeen ook invloed uitoefenen op onze playlist, dan kan je nog even doorgeven welk nummer je zou willen horen dat te maken heeft met vies of viezigheid.
1: Yakima.
0: Of ja, smerigheid. En dat kan ook zijn nasty. Niet per se nasty van je bent ranzig, maar nasty in the bedroom.
1: Oh,
0: toch?
1: Kijk,
0: laten we het een, ja, laten we het een beetje open. Ja.
1: Het is bijna weekend, hoor ik aan woordje.
0: Adina Howard. Freak like me.
1: Dat mag bijna weer.
0: Vind ik ook nasty.
1: Ja, je hebt gelijk.
0: Ja, toch?
1: Ik snap je.
0: Dus we gooien het helemaal open. Net als onze billen.
1: Once you will weten.
0: Daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben. Je billen wassen, is dat nou gay of niet? Nou, wij vinden uiteraard van niet.
1: Nee.
0: En er zijn meer mensen die het daarmee eens zijn. En die daar zelfs nog andere theorieën over hebben.
1: Oh.
0: Daar hoor je zo meteen meer over. Mm. Eerst de one and only Jill Scott. Ik zeg laatste Tiny Desk. Wat is die lekker, zeg. Oeh, dit is getting in the way.

0: Usher hoorde je net met Should've Never. Je luistert naar Bridge the Gap, waarin we zo meteen Typhoon gaan draaien. Keisha Cole, Missy Elliott en Lil Kim staan ook klaar. Maar eerst is het tijd om eventjes in de hiphop te duiken. Mm-hmm. Volgende week dan viert hiphop zijn 53ste verjaardag. Het is grappig trouwens dat we zeggen zijn. We vinden hiphop een man, mannelijk.
1: We kan ook zeggen haar.
0: Ja, hè?
1: Doe niet moeilijk.
0: Hiphop de 53ste verjaardag. Lekker onzijdig. En dat gaan we vieren op Blend. We draaien dan de 153 beste hiphopnummers aller tijden. En jij mag daar een bijdrage aan leveren. Dus dat kan volgens mij tot en met morgen nog. Kan je je favoriete 10 nummers doorgeven via nporblend.nl. En dan hoor je volgende week dinsdag dus waar in die lijst ze terecht zijn gekomen. En nou heb jij, Howie, jouw 3 favorieten doorgegeven. Kan je nog een hele korte recap doen van welke nummers dat waren? Als je dat nog weet.
1: Op 1 Biggie. Op 2
0: met?
1: Biggie met Juicy. Mm-hmm. Op 2 LL Cool J met Booming System. Mm-hmm. En op 3 had ik een Q-tip met Let's Ride.
0: Oké. Ja, ik dacht, want ik moet heel eerlijk zijn. Ik ben een R&B meisje. Dus ik ken wel hiphop, natuurlijk.
1: Je kent toch wel Sugar Hill Gang?
0: Ja, natuurlijk.
1: DJ Sven, Mike Lee.
0: Ja, natuurlijk. Nee, ja, wat noem jij nou? We are going on a holiday. Nee, oké, anyway. Dus ik zit niet diep in de hiphop. Maar ik ken natuurlijk genoeg om te zeggen, dit vind ik wel echt hele goede nummers.
1: Precies.
0: En daarom heb ik vandaag, dit is even de lijst van vandaag, hè?
1: Want morgen kan het anders zijn.
0: Ja, absoluut, absoluut. Maar ik dacht, wie ik echt te gek vind, niet alleen vanwege zijn hele appearance, maar natuurlijk ook vanwege de manier waarop hij rapt, is deze artiest. Dit was ook een kennismaking met Busta Rhymes. Toen dacht ik, wow!
1: Wat is dit?
0: Ja, ja. En hier rapt hij natuurlijk best rustig. Maar dat was op sommige nummers, Gimme Some More bijvoorbeeld, echt wel anders.
1: That's crazy.
0: Die vind ik ook echt te gek. Er moet natuurlijk een vrouw in mijn top 3, dat snap je.
1: Natuurlijk.
0: En dat kan er maar één zijn.
1: Namelijk
0: the one and only Missy Misdemeanor Elliott. Ook de debuutsingle. Want wederom, Missy Elliott was niet alleen geweldig vanwege de zang, de rap, maar ook de hele appearance, de clips.
1: Het was
0: een totaal pakket. En toen dacht ik, wie hoort er van mij ook nog echt thuis in die lijst? En nu denk ik, Carmen had ook deze plek kunnen innemen, want dat vind ik ook echt een
1: of
0: hele...
1: Of Sergio.
0: Carmen.
1: Ja.
0: Ja. Maar ik ben toch gegaan voor Guru.
1: Oh, wow. Dat vind ik verrassend.
0: Ja?
1: Ja,
0: ja, ik hou van die Jazz Mathez albums.
1: Okay,
0: die zijn zo geweldig. Ja, en dit vind ik ook zo'n fijn nummer. Dus nou ja, misschien dat ik je nog een beetje geïnspireerd heb, toch? Ja. Om jouw eigen lijst samen te stellen. Als je dat nog niet gedaan hebt, dan kan je dat dus doen via nporblend.nl. En zometeen horen we de top 3 van Jurgen. Maar eerst zijn dit Keisha Cole, Missy Elliott en Lil Kim.

0: Hiep, hiep, hiep.
1: Hoeré!
0: Ja, hij is vandaag jarig. Even kijken, hoe oud is hij nou geworden?
1: 42.
0: 42. Mooie leeftijd. Gefeliciteerd, Glenn, a.k.a. Typhoon. We vieren het net met Boumaye. Het is bijna... Ja, wat wil ik zeggen? Ik wil een heleboel zeggen. Nee, bijna zover dat we een verzoekje gaan draaien. We zijn op zoek naar vieze nummers. Dat kan zijn nummers die gaan over daadwerkelijke viezigheid, maar dat kan ook zijn nummers die gaan over...
1: Krokante zaken.
0: Nastiness. Maar eerst gaan we het even met Jurgen hebben over de verjaardag van hiphop. Aanstaande dinsdag is hiphop 53. Dat gaan we vieren met de 153 meest iconische hiphop tracks ooit. Je kan je top 10 lijst aanleveren via NPO Blend. We hebben ook al gebeld met een aantal mensen op NPO Blend die hun eigen top 3 hebben doorgegeven. Tim Beumers bijvoorbeeld, Juf Roos. En gisteren belden wij met Arno Kantelberg. En vandaag, luisteraar van het eerste uur, Jurgen. Goedemiddag.
2: Hallo.
1: Hallo, Frankie hallo.
2: En Howard.
1: Hey, hey. Hallo.
0: Voordat we naar jouw top 3 gaan, moeten we het eerst even hebben over dat iconische hiphop moment dat jij hebt meegemaakt toen je in 2008 in New York woonde. Neem ons even mee.
2: Nou, wij woonden in New York met z'n tweetjes. Nog voordat we kinderen hadden. Hè. Ik ben al oud. Maar dat was net voordat we kinderen
1: hadden. Hallo, hallo.
2: En Howard.
1: Hey, hey.
2: Hallo.
0: Voordat we naar jouw top 3 gaan, moeten we het eerst even hebben over dat iconische hiphop moment dat jij hebt meegemaakt toen je in 2008 in New York woonde. Neem ons even mee.
2: Nou, wij woonden in New York met z'n tweetjes. Nog voordat we kinderen hadden. Hè. Ik ben al oud. Maar dat was net voordat we kinderen hadden. En wij

0: vrouw, van haar toen net getrouwd, niet zo. Maar ze zei, nou, we gaan, want het feestje is leuk.
1: Ja.
0: En ja, we wisten natuurlijk niet wat we moesten verwachten.
2: Ja, maar wat is de kelder van de Bronx?
0: De kelder van het Bronx Museum, bedoel ik.
2: Oh,
0: ja,
2: en dus
0: in het Bronx Museum, tegenwoordig zit daar een hele afdeling van hip-hop in, maar toen bestond dat nog niet.
1: Mm-hmm.
0: En wij dachten, nou, we gaan naar iets groots, geweldig, want hip-hop was toen ook al best wel groot. Maar het was, eigenlijk was het gewoon een blockparty in de kelder.
1: Wow.
0: En het waren gewoon die, van die tafels met broodjes worst en salades. En de buurvrouw had meegekookt. En de buurjongen was de DJ. En weet je wel, dus het was... Ja, er was een MC, die was super slecht, maar super enthousiast. En er was één nummer wat we herkenden. Wat allemaal liedjes van de blok, uit de Bronx van vorige week, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus lokale artiesten. Nou, en er werd gedanst, jongen. Nou, dat was echt... Iedereen ging helemaal los.
1: Wat leuk.
0: En, en wij waren dan de enige witte mensen. Dus dat was ook heel grappig.
1: Mm-hmm.
0: Om een keertje het omgedraaid te hebben, zeg maar. En niemand keek ons raar aan. Iedereen ging gewoon gelijk met ons dansen en leuk. Het was gewoon echt fantastisch. En toen kwam er eigenlijk een nieuw aspect van hiphop naar voren. Want voor mij was het... Ik kocht hiphop cd's. En ik ging naar Paradiso en naar de Melkweg. En dat was voor mij hiphop. Maar ik wist niet dat het zo'n feestje kon zijn, weet je wel. Zo'n echt leuk feestje.
1: Ja, dat hele idee erbij. Van die blockparty. Ja, wat je ook wel eens ziet.
0: Zo'n blockparty. Wat je altijd hoort van, oké, daar had ik graag bij willen zijn. En toen ineens waren we erbij, ja. Het was echt leuk. En we gingen echt door tot 3 uur 's nachts. En toen, toen gingen we naar huis. En toen was het van, ja, die gaan we nooit meer meemaken, zoiets.
1: Nee.
2: Tof hoor. Mooie ervaring. Dank je wel dat je die met ons wilde delen.
0: En ik heb het ook nooit meer terug kunnen vinden. Want er bestaat geen website van of niks.
1: Oh.
0: Het was gewoon een feestje. Klaar.
2: Misschien was het wel een droom, Jurgen.
0: Oh ja, soms denk ik dat.
1: Is het gewoon helemaal niet gebeurd. Jurgen, we hebben nog een andere vraag aan je. Namelijk, wat jouw top 3 is? Jouw allerfavorietste hip-hop nummers. Laten we beginnen met het nummer dat je op 3 hebt gezet van A Tribe Called Quest.
0: Oh ja.
1: Bugging Out, waarom staat die op 3?
0: Nou, dat was voor mij persoonlijk eigenlijk het moment dat ik hiphop zag als kunstvorm.
1: Mm-hmm.
0: Dat het begon, dat ik ging zien van, hé, maar dit nummer, dit is gemaakt. Dit is niet, zeg maar, eruit geschreeuwd of even gerapt. Nee, dit is echt een heel mooi sample geselecteerd. De rap die begint bij klassiek onderwerp van, ik kan beter rappen dan jij. En die gaat langzaam naar van een soort discussie van, moet R&B wel zoveel aandacht krijgen nu hiphop zo origineel bijdrage aan het leven is.
1: Mm-hmm.
0: Dus, en de muziek die ondersteunt echt de tekst. Dus dat is ook interessant, want je krijgt dat die jazzy akkoorden die eronder zitten. Dat jazz is ook origineel en hiphop is net zo origineel als jazz. Dat is de boodschap.
1: Mm-hmm.
0: Dus ineens zag ik, toen ik dat liedje zeg maar hoorde, dacht ik ineens, oh, maar wacht even, hiphop kan ook iets heel moois zijn. En niet alleen maar feest en hard, maar ook iets heel moois.
2: Ik vind het wel tof dat je een van de niet... populaire nummers van Tribe kiest. Dit is echt wel... Je moet wel wat dieper erin zitten, wil je dit nummer kennen. Dus ik vind dat wel heel gaaf.
0: Ja, maar hij begint ook, weet je, hij begint al... 15 begint echt zo keihard.
2: Ja.
0: Dat eerste stukje, dat vind ik echt zo... Microphone check, 1, 2, what is this? Dat is echt in één zin, zeg maar, een diss track.
2: Ja.
0: Voor alle andere hiphop. Dus daar begint het dan mee. Mm-hmm. En dan denk je, oh, dat zal weer zo'n diss track worden. En dan langzaam verandert hij in dat filosofische van Q-Tip.
2: Ja.
0: Ja, het is echt heel vet.
1: Nou, tof. Dat is in ieder geval een tip voor iedereen die hem niet kent. Bugging Out van A Tribe Called Quest. Dan gaan we verder met een nummer van een zanger van Spearhead... die je niet zo snel zou horen op...

0: Dit is The Payroll, Stay Strong van Michael Franti, van de frontman van Spearhead. Ja. Waarom is dit een van je favoriete hip-hop nummers?
1: Ja, ik weet nog wel de eerste keer dat ik dit hoorde, dat ik echt een verhoogde hartslag had. Dat ik echt dacht, oh, want je hebt zeg maar, dat eerste album van Spearhead is super lief en funky en maar hip-hop op z'n zacht, zeg maar. En dan komt het tweede album en dan doet hij ineens een soort toneelstukje van hoe die twee politieagenten in hun nek gaat schieten. Mm-hmm. Omdat hij zoveel ellende om zich heen heeft gezien van police brutality. Dus het, zeg maar, Black Lives Matter, Avant la Lettre. Mm-hmm. Maar nog steeds met zo'n hele mooie funky sound. En dan

0: heel lief. En er zit ook zo'n stukje in dat ze zeggen, als ik dan geschoten heb, zeggen ze pam, pam, pam, pam, pam, weet je wel. Dus het is dat lieve van die man, in contrast met de boodschap die hij brengt, is zoveel engagement erin. Ja, ik vind het echt een van de allerbeste hiphopnummers ooit, maar het is ook een van de meest onderschatte artiesten in hiphop ooit, denk ik. Mm-hmm.
1: Ja, ik hoor gewoon hoe jij erover praat, dat je hier heel enthousiast over bent.
2: Dit is een serieuze passie.
1: Ja.
2: Ja. Ik vind het heel mooi dat het niet van die voor de hand liggende nummers zijn. Ik ben benieuwd naar je volgende.
1: Ja, zullen we luisteren naar jouw nummer 1, Jurgen?
0: Ja, graag. Ja.
3: Here we go, yo!
1: Here we go, yo! Hey!
2: Lekker.
1: Lekker partyen, hoor ik.
0: Party, ja.
1: Dit is Scenario van het Tribe Called Quest.
0: Ja,
1: op
0: dat
1: nummer 1, omdat...
0: Dat is gewoon het begin voor mij, weet je. Ik had het al op MTV Raps, jouw MTV Raps gezien. En toen dacht ik, wat een robbeltje en wat een gedoe. En toen zag ik het voor het eerst in de baseline, dat die hele Paradiso, zeg maar, losging. Met z'n allen. En iedereen kende die tekst uit zijn hoofd. En toen dacht ik ineens, ja, het is en stoer, en het is leuk en grappig, weet je wel. En een beetje raar, Bas de Rijm zit erin. Dus dat is alles wat je wilde zijn als 18-jarige jongen. En stoer en leuk.
2: Ja, die avonden, die baseline parties waar je aan refereert in Paradiso, dat waren legendarische avonden. Dat waren gewoon, eigenlijk was dat een soort hip-hop kerkdienst.
0: Dat was het. En dat is ook waar ik jou voor het eerst gezien heb, volgens mij.
2: Oh jee.
0: Maar, ja, toen waren we nog jong.
2: Dat was een kleurrijke dag.
1: Ja, er worden leeftijden verraden. Jurgen, zullen we even teruggaan naar die tijd, toen je als 18-jarige jong in Paradiso stond?
0: Ja.
1: Hier komen de mannen. Het Tribe Called Quest. Dankjewel, Jurgen. En
0: dankjewel.
1: Wilma, die app nog dat ze met terugwerkende kracht jaloers is op jouw verhaal.
0: Oh.

0: Wat gezellig dit. Onze luisteraars die zijn aan het interacten via ons.
1: Altijd leuk.
0: Want Jurgen die stuurt nu de groetjes aan Wilma.
2: Wilma, de groetjes van Jurgen.
0: Ja, ik denk dat Wilma ze ook vast terugstuurt. Dus ik neem even een voorschotje op dat berichtje dat zo meteen gaat binnenkomen. De Rand Bernard hoorde je net met Am I Okay. Howie, we hebben het vrijwel deze hele show gehad over Billenwasgate. Zullen we het zomaar noemen? Ja, voor mocht je net zijn ingeschakeld of niet helemaal hebben meegekregen, er was een filmpje waarin drie jongens een soort van podcast maken, waarin ze vertellen, of waarin ze het bespreken, of ze hun billen wassen, ja of nee. Er is er één die zegt, dat doe ik nooit, want dat is gay. Raar.
1: Heel raar.
0: En vies. En dan is er nog een discussie tussen de twee die zeggen van, ja, ik buk voorover, want anders komt die douchestraal er niet goed tussen. En die ander zegt, nou, dat hoeft ook weer niet. Nou, dit is natuurlijk een leven gaan leiden. Wij kregen net een berichtje van Rob. Die stuurde ons een TikTok-fragment van The Breakfast Club. Dat is een radioprogramma in Amerika. Waar ze het er ook over hebben gehad. En waar ze ook een fragmentje liet horen van Eric Benet, die vanuit zijn bad ook two cents hierover wilde zeggen.
2: Hij zit in bad?
0: Hij zit in bad terwijl hij dit vertelt.
1: Leuk om te weten.
0: Die context moet je er even bij hebben. Een beetje schuim op zijn hoofd en zo. Beetje nat, zo zag hij eruit.
3: Look, if you are one of those men who feel like if you wash your ass with soap and water and get up in that motherfucker, make sure it's clean. If you're one of those men who feel like that simple hygiene act makes you gay, then you very well are probably a closeted gay male. Mm. You should wash your ass expeditiously. Yeah, your girlfriend will appreciate it, and from the sounds of it, your future boyfriend will appreciate it as well.
0: Pardon, pat.
1: Maar echt? Ja. Shots fired, hoor.
0: Ja, toch? Ja.
1: Jeetje.
0: Ja, nou ja, dat is wel zeg maar niet per se gelogen misschien.
1: Nee, klopt.
0: En dan ook nog gewoon de winnende tip van Charlemagne, een van de DJ's van The Breakfast Club. Die vertelt even hoe hij zijn billen was. En dan gaan we dit onderwerp toch wel een beetje afsluiten voor vandaag, hè? Ja. Komt-ie.
4: And I have three washcloths. One for my body, one for my face, one for my ass and my penis. Okay? So what are we talking about here? This is ridiculous.
0: Like, ja, zo simpel is het.
1: Gewoon drie washandjes.
0: Drie washandjes. Eén voor zijn gezicht, één voor zijn lichaam en één voor de edele delen.
1: Ja.
0: Voor en achter. Ja, nou, ik denk dat we er dan wel zijn. Nee, we zijn er nog niet. Want wij hebben hier ook het verzoekje aangekoppeld van vandaag. Wij vroegen om viezigheid in elke vorm. Sietje die stuurde, als ik denk aan nasty nummers, dan denk ik meteen aan Joe en Drink Up of de Yin Yang Twins en Bedroom Boom. Ja, de Yin Yang Twins. Hoe heet dat andere nummer? Whisper Song. Zo, als we het over nasty hebben. Dat is hem wel. Mike die stuurde door, wat had je gedacht van D12, Shit On You? Natuurlijk wel de X-rated version. Wilma die dacht aan Method Man en Old Dirty Bastard en Dirty Meth. Meth, dat is?
1: Motherfucker? Dirty Meth.
0: Meth.
1: M-F.
0: Er staat M-E-F.
1: Dat weet ik niet waar dat voor staat.
0: Edwin die dacht aan Nori en Grimy of Gravel Pit van Wu-Tang Clan. Maar we zijn gegaan voor de suggestie van Greg. Die appte namelijk deze. Vergeet de pareltje hoor. Friekeliek van Piripa.

0: echt heeft gekend. Werkelijke freaks die dan zeg maar dit nummer hoorden en dachten... Oh, he's talking about me! He's talking about me! Freakalique van Pidi Pablo hoorde je net in Bridge the Gap. Lekker vergeten pareltje. Dankjewel Greg voor het insturen van deze suggestie. Het zit er weer op, want over 6 minuten slaat de klok 6 uur. Wij gaan je gedag zeggen. Maar natuurlijk niet voordat ik je vertel wat je zometeen kan horen als je naar Blend blijft luisteren. Onder andere Craig David, Walking Away, Upside Down van Miss Diana Ross. Die staat ook klaar. En meteen na het nieuws, dan hoor je een zangeres het volgende zingen. Ik vind het leuk om te zien hoe je danst, alsof het je allemaal niets uitmaakt. Vanavond vliegen we naar de hemel.
1: Geen idee.
0: De hint is dat het een Nederlandse groep is. Maar ze zingen dus in het Engels. Dit is hun debuutsingle. Je kent ze.
1: Total Touch.
0: Zeer zeker.
1: Wauw.
0: Ja. I like the way you're grooving, like you just don't care.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja, Touch Me There, die komt er zo meteen na het nieuws meteen aan. Howie, het was weer gezellig.
1: Altijd gezellig.
0: Vanavond weer een chillavond.
1: Wat ga ik vanavond doen? Ik ga eten.
0: Oh, lekker. Ja. Wat voor eten?
1: Aziatisch.
0: Ja, dat is een heel continent.
1: Cantonees.
0: Oké, lekker hoor. Nou geniet voor mij dan.
1: Ga ik zeker doen. En jij?
0: Ik ga lekker naar huis. Ik ben nog enorm aan het jetlag. Ik werd om 11 uur wakker.
1: Heb je gewandeld gisteren?
0: Zeker niet. Ik heb mijn koffer uitgepakt.
1: Oh ja, dat is wel belangrijk.
0: 2 koffers, dus nog 1 te gaan.
1: Oké, succes daarmee.
0: Ja, jee!
1: Vanavond gaat Wansie undercover.
0: Ja, maar echt. Fijn dat je hebt meegeluisterd. Wij zijn er volgende week weer, maar morgenochtend vanaf 7 uur. Dan hoor je gewoon de morningshow natuurlijk. En straks, zoals ik al zei, heel veel fijne muziek non-stop. Dit zijn de Roots en Erykah Badu.

0: volgende week. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 6 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakkee woedt brand. 1 brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3. En dat komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen? Dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde, met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
1: Hoe mijn almachtige God, mijn lot ligt in uw hand. Ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
2: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
0: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
3: Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage met der we ons weiter auseinandersetzen müssen.
0: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
1: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer: daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
0: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met 2 Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de 4e plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de 6e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cédrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
2: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk 3e. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
0: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOBlend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Soul. Blend. 9 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het pluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de 5e vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. De lange organisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
2: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, zij een soort ijskonijn. Maar dat was tegenovergesteld. Het was een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
1: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson. Ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Yeah.

0: and soul. Blend. 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakke breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
2: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenzen aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, een klein beetje vuur erbij, voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
1: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nporblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Oud-Dorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Oud-Dorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

like that.

0: uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphoptop 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphoptop 153. Hier bij Blend.

0: Trend.
1: When I was young, I fell in love.

0: and soul. Blend. 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Soul. Blend. 2 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in de Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de 5e vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153.